0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen, zoals Wijchen. Het huis waar de schietpartij plaatsvond, wordt de komende tijd nog wel bewaakt. Een nieuwe tegenvaller voor veel toeslagenouders, meldt Trouw. De gratis rechtsbijstand die sommige ouders krijgen is zonder dat ze het wisten ingeperkt. Er zijn voorwaarden aangepast waardoor niet meer alle juridische kosten worden vergoed, zoals het meenemen van een advocaat naar de gemeente. Hoogopgeleide ZZP'ers krijgen steeds minder opdrachten, meldt de Telegraaf. Sinds eind 2024 ruim 40% minder. Dat komt door de strengere regels van de Belastingdienst over schijnveiligheid. Sommige ondernemers zijn zelfs gestopt en weer in loondienst gegaan. In sectoren als transport en logistiek zijn er juist meer flexkrachten. En tennisser Jesper de Jong heeft voor het eerst de tweede ronde van de US Open gehaald. Hij won in 5 sets van de Italiaan Francesco Passaro. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd vanwege de regen en ging vanavond pas verder. In de volgende ronde moet de jongen het opnemen tegen Zizou Bergs uit België. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Frankrijk is een Nederlandse trucker opgepakt die ruim 200 kilo cocaïne vervoerde, meldt het AD. Hij werd vorige week gepakt door de douane. De drugs zijn bijna 7 miljoen euro waard. Diezelfde week werd ook een andere trucker onderschept in Frankrijk met 800 kilo coke. Die wordt gelinkt aan het drugsconflict in Overasselt. Jongvolwassenen tussen de 18 en de 35 zijn het vaak slachtoffer van online fraude, schrijft de Telegraaf. Ze trappen vaker in oplichtingstrucs dan bijvoorbeeld 65-plussers. Volgens de fraude-expert komt dat doordat deze groep is opgegroeid met het internet en overmoedig is doordat ze denken dat soort trucs wel door te hebben. Zo'n 20 miljoen kinderen hebben in een jaar tijd te maken gehad met online seksueel misbruik of uitbuiting, zegt UNICEF. Ze deden het onderzoek onder pubers in 21 niet-westerse landen. De meeste werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of foto's te sturen, vooral via social media. En de transfermarkt in het voetbal is vannacht gesloten. Clubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. PSV heeft op de valreep middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De KNVB maakt later vandaag de totale lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen. Het wordt 20 tot 23 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Hackers ronselen steeds vaker tieners voor hun activiteiten. Dat doen ze onder andere via games als Roblox en Fortnite. De politie waarschuwt vooral voor hackercomgroepen, netwerken met duizenden leden. Ook Shiny Hunters valt eronder, de hackersgroep die achter de Odido-hack van eerder dit jaar zat. De beelden die rondgaan van een arrestatie in het Gelderse plaatsje Balgooi, vlakbij Overasselt, zijn nep, zegt de politie. Ze roepen mensen op om de video niet te delen. De ME ronde gisteravond een onderzoek in en om Overasselt af. Daarbij zijn nog meerdere wapens boven water gekomen. Een flinke politiemacht bij een huis in Lunteren, meldt de Gelderlander. Ook de EOD kwam eraan te pas. Er was zwaar vuurwerk en flitspoeder gevonden. De eigenaar, een jonge jongen, was tijdens de vondst niet thuis. Toen hij thuis kwam, werd gelijk zijn telefoon ingenomen. Hij wordt later verhoord. En in Londen kun je vanaf nu een zelfrijdende taxi nemen. Een Britse start-up werkt ervoor samen met Uber. In Amerika en China zijn zelfrijdende taxis al langer onderdeel van het straatbeeld. Omdat de Britse taxis nog in de testfase zitten, zit er voorlopig nog wel een mens achter het stuur om in te grijpen als dat nodig is. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen. Het wordt 20 tot 23 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn gisteren nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen zoals Wiegen. Het huis waar de steekpartij plaatsvond wordt de komende tijd nog wel bewaakt. In Frankrijk is een Nederlandse trucker opgepakt die ruim 200 kilo cocaïne vervoerde, dat meldt het AD. Hij werd vorige week gepakt door de douane. De drugs zijn bijna 7 miljoen euro waard. Diezelfde week werd ook een andere trucker onderschept in Frankrijk met 800 kilo coke. Die wordt gelinkt aan het drugsconflict in Overasselt. Toeslagenouders hadden de afgelopen jaren recht op gratis rechtsbijstand, maar die is de afgelopen tijd stiekem ingeperkt. Er is trouw achtergekomen. Het ministerie van Financiën heeft de voorwaarden aangepast en daardoor worden niet meer alle juridische kosten vergoed. De transfermarkt in het voetbal is vannacht gesloten. Clubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. PSV heeft op de valreep middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De KNVB maakt later vandaag de hele lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. En dan het weer van Weer Online. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen. Het wordt 20 tot 23 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
4: Gefeliciteerd met je donderdag.

0: Godfather. De vader van de podcast, Adam Curry, is vandaag jarig. En ook mijn eigen vader, mijn echte vader. Van harte, beide. Denken, hij is het 48, wat... 78 op mijn vader vandaag.
1: Jeetje.
0: Nou, gefeliciteerd, ouwe. Vrij zachte dag vandaag, zo'n 22 graden. Is wel hier naar kansen op een buitje, vooral in de ochtenduren. Later wordt het wat droger, maar in de ochtend is het misschien al nog om een paraplu of regenjasje bij de hand te hebben.

0: Omdat het kan. Cashmere van Led Zeppelin. Zo, hallo, goedemorgen. Donderdagochtend. Even kijken, als je vandaag bedenkt, dit moet ik echt doen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je het pas op 21 september ook echt doet. Huh? Ja, want als we ergens goed zijn op klusgebied, is het wel uitstellen. Dat blijkt uit onderzoek. Gemiddeld laten we alledaagse taken zo'n 18 dagen slingeren voordat ze daadwerkelijk worden aangepakt. Denk aan kledingkast uitmesten, de koelkast eens grondig schoonmaken, de badkamer poetsen, auto wassen, noem het allemaal maar op. Dat ene plankje ophangen. Op het moment dat je denkt, dat moet ik doen, duurt het gemiddeld nog zo'n 18 dagen tot het echt zover is. Dus als je vandaag denkt, ja verdomd, ik moet inderdaad de koelkast weer eens een keer helemaal uitsoppen en uitpakken en spik en span afleveren, dan kun je er nu van rekening mee houden dat het op 21 september ook daadwerkelijk gebeurt. Want tot die tijd is die gemiddelde tijd van 18 dagen nog niet voorbij. Nou, dan weet je nu wat je op de 21ste doet. Dat is lekker, hè? Kun je vandaag vast verzinnen. Even kijken. Het is King Cultured Rock Radio met Kaleo nu.
1: Oh, Father, tell me.

0: Way Down We Go van Kaleo. Dat ruimt. Zo meteen het nieuws van 6:30. Gelijk erachteraan Leap en ook de Waterboys.
1: Kink. Deze week in de bonus. Optimaal 1+1 gratis. Amerk tussendoor reep en houdbare sportvoeding 2+1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
4: Coco.
5: De Lulu.
4: Gek.
3: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt. Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders grijp je mis.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: 7. Kink. ANP Headlines.
15: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De ME heeft meerdere wapens gevonden bij onderzoek in en om Overasselt. Het onderzoek is nu klaar. Er blijven wel agenten staan bij de woning waar een man werd doodgeschoten. Er zou een crimineel wonen die verwikkeld is in een drugsruzie. Toeslagenouders kregen de afgelopen jaren gratis rechtsbijstand, maar dat is stiekem ingeperkt, meldt Trouw. Ze moeten nu bijvoorbeeld betalen voor een advocaat. Grote bedrijven en politieke partijen hebben een akkoord getekend dat er meer duurzame producten worden gemaakt. Onder andere Bol.com en Jumbo en D66 en Pro. Het akkoord wordt overhandigd aan premier Jette. En dan het weer van Weer Online. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen. Het wordt zo'n 22 graden.

Black Ink en Sinking Feeling. Sinking Feeling in de ochtendshow. Ja, je hoort, ik heb nog steeds een soort van verkoude raspje op mijn stem. Maar verder gaat het alles hartstikke goed. En ben ik blij er gewoon ook hier te zitten met een bak koffie. Net hebben we een bakje kwak weggewerkt. Een bakje kwak? Nou, Michiel. Een bakje kwark weggewerkt. Het is bijna 7:15. Goede donderdagmorgen. De ene laatste dag van de Kink 90's Top 500 begint straks om 9 uur. En het wordt een bijzonder wisselvallige dag. Vanochtend is het bewolkt, kunnen hier en daar wat buien vallen. Later in het westen ook zon. 18 tot 21 graden. Vanmiddag minder buien, vaker zon. En dan wordt het zo'n 24 graden op sommige plekken zelfs. Oh.

mee te beginnen. Gooi je gordijnen open. En laten we zien wat de dag te brengen heeft. One Day Like This van Elbow. En wat ik ervoor draaide, dat was exact wat Helene nodig had. Die stuurde al een berichtje dat ze me extra nodig had vanochtend. Want jongen, wat heb ik slecht geslapen. Geef maar een paar lekkere knijters. En toen kwam Offspring voorbij met Gotta Get Away. En zei Helene... Yeah! Ah, die viel even lekker. Ja, hier ook trouwens hoor. 5 voor 7 met de warning nu. Dit is Ritual bij Kink.

0: zomer wel eens in een water in Nederland bewezen zwemmen. Nou ja, zit alles er nog aan? Nee, dat is een beetje flauw, maar het gaat slecht met de gezondheid van het water in Nederland. Het zwemwater en zo. Thijs Bennema van het ANP praat je erover bij in het ANP-bulletin van 7 uur. Dat hoor je binnen nu en 3 minuten met gelijk daarachteraan. Yeah, you know de Killers op de radio. Ook Tame Impala en Oasis. Wat een naam, hè? De Killers, Tame Impala en Oasis hoor je sowieso gegarandeerd als je King blijft luisteren. En erachteraan, dat bepaal jij. Waarmee zou jij graag je donderdagochtend 3 september willen laten beginnen? Wat kan ik voor jou draaien als Kinkstart? Nou, pak even je telefoon, open de Kink-app, druk op de contactknop en zeg het me. Letterlijk, door een bericht in te spreken met het microfoontje of tik gewoon eventjes wat je graag zou willen horen. Dan kan ik het voor je draaien. Kink.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
6: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
7: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het zwemwater in plassen en meren is nergens schoon, zeggen milieuonderzoekers. Ze deden proeven op 250 zwemplekken en overal zat chemische vervuiling in het water. Vooral PFAS en landbouwgif. Ze zeggen erbij dat je niet meteen ziek wordt na 1 keer zwemmen, maar goed is het natuurlijk niet voor je. Bij het onderzoek in en om Overasselt zijn meerdere wapens gevonden en ook in Wijchen. De ME kreeg een tip dat daar een verdachte tas in de struiken lag. Inwoners is gevraagd goed op te letten op verdachte voorwerpen of situaties na de schietpartij deze week. Een man werd doodgeschoten bij een huis waar een veroordeelde crimineel zou wonen. Toeslagenouders krijgen geen gratis advocaat meer als ze die nodig hebben om hulp van de gemeente te krijgen. Het is stilzwijgend afgeschaft, meldt Trouw. Afgelopen jaren hadden ze recht op gratis hulp, maar het ministerie van Financiën heeft dat geschrapt zonder het te vermelden. Hackersgroepen proberen steeds vaker kinderen te ronselen. Dat doen ze via online spelletjes als Fortnite en Minecraft. Het zijn vaak hackersgroepen die verantwoordelijk zijn voor grote aanvallen als laatst op Odido. Hoewel het niet bekend is of achter die aanval ook jonge kinderen zaten. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden en westen valt er veel regen. Later ook in de rest van het land. In de middag is het droger en kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21.
17: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De donderdagochtendspits komt op gang met vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Want er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hoogvliet. Vertraging is 20 minuten. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Verder staat er file op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen de Meren en knooppunt Lunette. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. De A20 van Gouda naar Hoek van Holland heb je ook 10 minuten oponthoud na een ongeluk bij Nieuwekerk aan de IJssel. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht zijn 3 rijstroken dicht bij knooppunt Rijnsweerd. Ook door een aanrijding. Ook daar is de vertraging 10 minuten.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.
18: Kink. Kink. Kinkstart, koffie, kopje, kraantjes.

0: 13 minuten over 7. Dat betekent dat over 3 minuten het drama is. Ik zal je zo vertellen wat het is. Maar over 3 minuten is het, als je kinderen hebt, is het over 3 minuten drama. Hallo, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra.
3: En wie ben jij nou weer?
0: Pieter is erbij.
4: Mooi, Michiel. Mooi, medekinkers. Lekker wakker worden met Tame Impala. Fijne donderdag.
0: Ja. Wou ik zeggen. Nee, ik lees net dat volgens onderzoek 16 over 7, nog 2 minuten, het stressmoment is voor ouders met schoolgaande kinderen. Dan begint het feest dat de eentje niet wil ontbijten, de ander kan zijn schoenen niet vinden en ondertussen moet iedereen al 3 minuten geleden de deur uit zijn geweest. 21% van de ondervraagden zegt dat vooral het aantrekken van schoolkleren voor gedoe zorgt. Bij 15% zijn verdwenen schoenen de grote boosdoener. Nou, schoolkleren, iets netjes. We hebben hier geen school met uniform volgens mij. Maar 16 over 7 is dus gemiddeld het stressmoment voor ouders met schoolgaande kinderen. Nog 1,5 minuut. Ik wacht geduldig met je af. Even kijken, ook Boni is erbij. Die maakt een ontbijtje klaar voor de kleine. Nou ja, bijna 16 over 7, Boni. Maar wel gekleed in een goed Green Day shirt met matching nagellak. Ziet er echt goed uit. Kan niet anders zeggen. Morgen ook van Luke en van Peter. Jasper die is ook blij wakker. Naomi werd ook heel erg blij van The Killers op de radio. En even kijken. Ja, daar nog zoveel meer. Het is vandaag donderdag 3 september. De verjaardag van mijn vader. Van harte, ouwe. Ik denk niet dat hij veel naar Kink luistert, maar... We bellen nog wel even vandaag. We zien elkaar het weekend. Vanochtend is bewolkt met een paar buien. Later in het westen wat zon. Vanmiddag nemen we de buien af en is er steeds meer zon. En dan gaat de wind ook weer liggen. Kan het 22 tot 24 graden worden. Hallo zeg. Vanavond op de meeste plekken droog. Wind neemt dan wel weer toe en dan koelt het af naar een graad of 17. Nog 1,5 minuut tot 16 over 7. Ouders, zijn we er klaar voor? Je wordt

0: Ja, en dan is het 16 over 7.
1: Kingstart.
0: Volgens onderzoek is het meest stressvolle moment van de ochtend voor ouderen en kinderen. Nee, zie je hoor, 16 over 7, goedemorgen. Als het echt dramatisch is, sta er even bij stil en denk bij jezelf.

0: weer van Boris via Kink heb. Hij vindt de jingles fantastisch en zingt ze altijd maar mee. Maar wat zing ik eigenlijk? Ik versta er geen zak van. Eens een keer vragen of Fokko een lyricsboekje wil uitbrengen. Ik doe even nog één keer en doe ik gewoon met je mee. Word wakker met Michiel op Kink. Dit is Kink. Start 's ochtends in de auto of thuis. Zet hem heel hard. Lekker ja, Michiel op Kink. Dit is Kink. Start. Hola! Dit is Kinkstart, Kinkstart. Oh nee, Veenstra. Veenstra en Michiel. Nou, zo moeilijk is het toch niet allemaal?
1: Kinkstart.
0: Eigenlijk best wel een logisch verhaal. Maar goed, bij deze dus, Boris. Ik zou vragen of Fokko een lyrics sheet voor je uitbrengt. Elektrische autobezitters, altijd even opletten natuurlijk. Als je meegezet aan een publieke laadpaal hangt. Dat je wil niet die persoon zijn die dan de laadpaal blokkeert voor anderen. Canadese Kia-rijder was het wel, maar... Dit is ook wel. Die had een korte laadbeurt gedaan voor een paar euro had het moeten kosten of zo. 15 maanden later kreeg hij alsnog een rekening van bijna 14.000 euro. Hij had hem echt wel van de laadpaal afgehaald hoor. Maar een fout in het systeem had de laadsessie toch door laten lopen. Alsof hij al een jaar lang aan dezelfde paal hing. Natuurlijk onzin. 15.000 euro, dat wil ik even aftikken graag. En als je ZZP'er bent, heb je misschien wel gewerkt. Steeds minder bedrijven huren ZZP'ers en gedetacheerden in dan zeg anderhalf jaar geleden. Allemaal te maken met de Belastingdienst. Die treedt harder op tegen de zogeheten schijnzelfstandigheid. Opdrachtgevers zijn er toch bang voor dat ze er gezeik mee krijgen. Dus huren ze gewoon minder ZZP'ers in. En dat is te merken, blijkt uit cijfers die vandaag zijn gepubliceerd.
2: Goedemorgen, dit is jouw Kinkstart.
0: Even kijken, meerdere berichten binnengekregen. En ik heb bij deze gekozen voor die van Edo.
3: Giel, ik zou heel graag toch nog een keertje... Zombie van de Smashing Pumpkins en Youngblood willen horen. Er is gewoon iets met dat nummer. Dus, ja. Dat was hem.
2: Kinkstart. Kinkstart.

0: Ik had het net over het drama-moment van 16 over 7. Dat ouders met jonge kinderen dan echt gek worden. Herkenbaar, stuurt Emily. Ze willen alleen een korte broek aan als het vriest... en alleen maar Paw Patrol of Bluey op televisie. Maar goed, zij zit in de trein al weg naar kantoor. Dus vandaag mag manliefde kids vandaag zover krijgen... dat ze iets fatsoenlijks aantrekken en op tijd hun schoenen zoeken. Sterkte daar. En 2 minuten voor 19:30, zometeen bij Kink. Een heel mooie... We hebben de Kink 90s week deze week. Ik ga om 9:00 door met de 90s top 500. Eind 90s, ook nog een beetje zero's. Je allereerste Nokia-telefoon, ken je hem nog? Daar heb ik een heel mooie muzikale... Ik was vandaag je auto voor je om 19:45. Ook Evanescence en Florence in de Machine komen eraan. En het ANP-bulletin van 19:30. Hoi zo.
1: Kink. 35 jaar geleden wisten 3 jongens uit Seattle... de muziekwereld volledig op zijn kop te zetten met een uniek geluid. En dat geluid komt op 27 december terug in Groningen dankzij... Peace Shifters. Denk je dat het moeilijk is om aan kaarten te komen?

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: 50 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
0: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
9: Half acht. Kink. AMP Headlines.
10: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Natuurwater om te zwemmen is overal in ons land vervuild. Onderzoekers testen het water op meer dan 250 zwemplekken... en vonden overal chemische stoffen, zoals PFAS en landbouwgif... en resten van mest. Hackersgroepen proberen steeds vaker jonge kinderen te regelen... om voor hun te hacken, zegt justitie. Ze worden benaderd via online spelletjes zoals Minecraft... en ingezet bij grote cyberaanvallen. Er zijn nog meer wapens gevonden in en rond Overasselt... na de schietpartij eergisteren. Het onderzoek is nu klaar, maar de politie blijft wel posten bij het huis waar werd geschoten. Er zou een crimineel wonen die verwikkeld is in een drugsruzie. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het bewolkt. In het noorden en westen vallen buien en die trekken later het hele land over. In de middag kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker komt de ochtendspits op gang met een paar bijzonderheden... Op de A27 van Gorkum naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweerd kost dat je een kwartier extra. Twee rijstroken zijn er dicht. Rijkswaterstaat verwacht wel dat het tot ongeveer 9:30 vanmorgen duurt... voor die weg weer helemaal vrij is. Op de A12 loopt het daardoor ook vast. Van Den Haag naar Utrecht tussen de Meren en knooppunt Lunetten... daar is het oponthoud nog eens 20 minuten. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen de afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam is de vertraging een kwartier.
9: Kink. Dit is het station van Nothing But Thieves. Within Temptation.
12: Mensen bedenken.

8:10 op de donderdagochtend, 3 september. Niet alleen de verjaardag van mijn vader, maar ook van een andere vader. De Podfather, Adam Curry, is vandaag jarig. De man die ons allemaal leerde om Madonna te zeggen. In plaats van Madonna, Madonna. Gefeliciteerd, Adam. Mocht je haast hebben om op werk te komen, doe het wat rustiger aan dan de Nederlandse automobilist die vandaag de headlines heeft gehaald. Een Nederlander op vakantie in Slovenië heeft daar een boete gekregen, omdat hij 238 km per uur reed. Ja, dat is wel een boete waard, hè? Ja. Oké, denk even terug aan je allereerste telefoon. Welke Nokia was het? Ik heb zo meteen een Nokia, ik was vandaag je oud. En een muzikale insteek ook nog, na de Counting Crows.

0: Gewoon wat te doen, we alleen de vrocht zijn er hier en daar wat bij, verder droog. Yeah. Adam Durst, The Rain King, Counting Crows. Ja, wat was je allereerste telefoon? Geen Nokia stuurt Annegien, maar de Pocket Line Swing met een uitschuifantenne. Lekker. Jeroen had een Nokia 8250. De eerste mobiel van Martijn stuurt hij was een echte koelkast. Een zwarte Motorola met klepje en uitschuifbare antenne. Toen overgestapt op een iets handzamere Panasonic. En uiteindelijk de Nokia 3310. Waarop ik handmatige ringtones van Muse componeerde met een handleiding van het internet. Vet. Nokia 5110, zegt Robin. Laatst nog een keer tegengekomen in een doos op zolder. Een kast niet normaal. Een inimini schermpje. De allereerste mobiel voor Dido in 2003 was de Nokia 3510i. De eerste van Nokia met een kleurenscherm. Al fietsend uit mijn hand laten vallen, in drie delen over de straat gestuiterd, in elkaar geklikt en gewoon weer doen. Ja, mijn eerste was de Philips Diga. Die kreeg je volgens mij bij Pak en Bel van Telfort. Dat heette volgens mij toen zo. Maar de eerste waar ik echt wel verliefd op was, was de Nokia 7110. Die heette in de volksmond de Matrix-telefoon. Want die leek heel erg op de telefoon uit de film The Matrix met zo'n klak, zo'n uitklepschermpje. Dan werd je gebeld en dan kon je op een knopje drukken, klak. En dan ging het beschermhoesje voor de toetsen ging dan naar beneden. Dan kon je zo klak, jezelf een kaakfractuur slaan. Lekker was dat. Maar goed, de Nokia dus.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Glenn, goedemorgen.
2: Hey.
0: Hoe oud was jij toen je hier achterkwam?
2: 40. Dat was gisteravond.
0: Ah. En hoe kom je hier achter?
2: Ik zat een beetje op YouTube te scrollen en ik kom een soort van documentaire tegen over van allerlei bedrijven. Ja. En deze ging over Nokia. Echt van het begin, hoe het ooit was begonnen als papierfabriek, tot het succes van de 3310 en daarna de hele downfall. Dat ze niet meer konden komen met de smartphones.
0: Ja, ja, ja.
2: En daar zat het in.
0: Jij stuurt een linkje mee naar de Gran Falsong van Francisco Tárrega. Die werd geboren in 1852 in Villarreal in Spanje. Overleed daar op 15 december 1909. Kortom, dit is oud. Dat Gran Falsong. Laten we gewoon eventjes luisteren en kijken of er op een gegeven moment een belletje gaat rinkelen.

0: Hey!
1: Daar is hij.
0: Die kennen wij. Tiddelie, tiddelie, tiddelie, tiddelie.
1: Precies.
0: Dit is gewoon de Nokia tune. Komt uit dit. Nog één keer hoor. Tam, tam, tam, tam. Ja, dit is gewoon wat jarenlang uit je broekzak kwam.
1: Precies, dit is toch lollig?
0: Dit is heel lollig. Dit is een nummer uit... er staat niet bij hoe oud het nummer zelf is... maar goed, die man zelf leefde van 1852 tot 1909... dus we kunnen er gevoeglijk van uitgaan... dat het ergens aan het einde van de 19e eeuw is geschreven. De Gran Vals Song van Francisco Tárrega... beter bekend als de Nokia-tune. En daar zijn we achter gekomen dankzij... jouw sms, zou ik bijna willen zeggen, van Glenn. Dankjewel.
1: Yes. Hey, nog een geintje tussendoor dan, als je het hebt over sms.
0: Ja.
1: Het sms-toontje van Nokia. Dat is de morsecode van sms.
0: Glenn, you're the gift that keeps on giving.
1: Die krijg je er gratis bij.
2: Ik was van

Ah, het schijnt dat Hans Lieberg ook al een keer een stuk heeft gehad over de Nokia Tune en een van zijn shows. Die heb ik nog niet gezien, maar zojuist in deze show dankzij Glenn alles over de Nokia. En meer dan een eeuw oude tune waar hij eigenlijk vandaan is gekomen. 9 minuten voor 8. Ik wil iets nieuws even laten horen. De nieuwe van Personal Trainer. Dit is Tire Skid.

Over de oerinstincten die je krijgt als moeder van een pasgeboren kind. Animal Instinct van de Cranberries. Daarvoor dus nieuwe muziek uit Nederland van Personal Trainer. Dat is een act die al jaren meedraait en die we ook regelmatig draaien bij Kink. Nieuwe single heet Tires Skid. Hij schrijft het met een Y, tires. Maar het is gewoon echt wel met een I, want het gaat echt over piepende banden. Want hij keek ooit een keer naar die oude Batman-serie uit de jaren 60, weet je wel. Dat als ze gingen vechten, dat pow, kersplat, zo in beeld kwam. En hij keek dat, Willem, de zanger van Personal Trainer, met de ondertiteling gewoon standaard aan. Dat ook omschrijvingen komen van geluiden die je anders niet hoort. En dit was dus piepende banden. En de ondertiteling stond op Engeland, op Engels. Er stond dus Tires Skid. En dacht hij, dat is een goede titel. Die gaan we gebruiken. And the rest, as they say, is history. 8:01. Zometeen meer muziek bij Kink. Iron Maiden, de nieuwe Queen of the Stone Age. En ook woehoe, Blur komt eraan. En binnen nu en nou, pak een beet, gooi hem weg, een minuutje of 20. Jouw kans op 2 tickets voor Kink Presents Pace Shifters Play Nirvana. 3e kerstdag in de Oosterpoort in Groningen.

0: Boedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle Durkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
13: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
16: De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
18: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Hackersgroepen recruteren steeds vaker kinderen en jongeren voor cyberaanvallen. Ze worden benaderd via gamesites zoals Roblox en Minecraft, zegt justitie. Zo werden vorig jaar 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van de overheid in kaart zouden hebben gebracht. Waarschijnlijk voor een pro-Russische hackersgroep. Het water in zwemplassen en meren is overal in ons land vervuild, zeggen onderzoekers. Er zit bijvoorbeeld PFAS in, landbouwgif of resten van mest. 10 jaar geleden was er nog wel wat schoon zwemwater. Toen voldeed 1 op de 5 zwemplekken aan de norm. De Verenigde Staten hebben meer dan 200 mensen gedood bij aanvallen op schepen die drugs zouden smokkelen. De operatie tegen drugs op zee duurt nu precies 1 jaar. De Verenigde Naties wil dat Amerikanen ermee stoppen en noemt het onwettig dodelijk geweld. 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben een duurzaamheidsakkoord getekend. Ze beloven meer biologische producten te maken, spullen die je kunt repareren en meer hergebruik. Onder andere de Efteling, Bol en een fabrikant van bedrijfskleding doen mee. De politiek belooft beleid te maken dat duurzaamheid steunt. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden en westen valt er veel regen, later ook in de rest van het land. In de middag is het droger en kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten oponthoud. Wat opvalt zijn bijvoorbeeld de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein sta je door rommel op de weg 20 minuten vast, want de rechterrijstrook is dicht. Op de A27 is een ongeluk gebeurd bij Utrecht. Van Gorkum naar Utrecht sta je daardoor 20 minuten vast voor knooppunt Rijnsweerd. Tot een uur of 9:30 zijn daar 2 rijstroken dicht, verwacht Rijkswaterstaat. Loopt daardoor ook vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Woerden en knooppunt Lunetten heb je ruim een 30 minuten tijdverlies. En op de A7 in Noord-Holland is een ongeluk gebeurd. Van Horen naar Zaanstad sta je voor knooppunt Zaandam een uur vast. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht.
18: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
1: Kinkstart, kopje koffie, kruidje, mooi met Michiel. In de ochtend. Goedemorgen, Michiel.

beetje beginnen. In het westen schijnt de zon al het meest. En in de loop van de middag nemen de buien overal af, is er steeds meer zon. Ook die wind gaat een beetje liggen. En dan wordt het een heel aangename 22 tot 24 graden.

Als het, het journaal of een ander nieuwsprogramma hackers behandelt, dan zie je gelijk zo'n afbeelding van een gast in een zwarte hoodie en van die matrix-achtige tekentjes in beeld. Hè? Hey, maar terwijl jouw kind een potje Fortnite, Minecraft of Roblox speelt, kunnen hackers via die games contact leggen met ze om ze te ronselen voor serieuze cyberaanvallen. Hacker.com is een collectief van vooral jonge gasten uit westerse landen en de politie waarschuwt daarvoor. Die zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor grote hacks zoals onlangs bij Odido. En volgens cybercrime-experts van de recherche gaat het soms zelfs om kinderen van pas 11 jaar oud die dus met de chatfunctie van Fortnite, Minecraft of Roblox worden benaderd door die hackers. En zeggen, hey joh, wil jij een zakcentje bijverdienen of een leuk avontuur beleven? En dan worden ze zo dat criminele circuit ingetrokken. Ik zag dat. Gelijk de stekker uit de PlayStation trekken. Nee. Zometeen om 9 uur gaat de Kink 90's Top 500 verder. De lijst met de 500 beste liedjes uit de jaren 90. Natuurlijk zit daar heel veel Nirvana in. En op 27 december, en daar wil je gewoon bij zijn, dan spelen Paceshifters hun laatste Nirvana-show. Exact een jaar geleden, toen we ook 90's Week hadden, waren ze elke ochtend te gast in de ochtendshow. Deden ze een Nirvana-cover en trapten ze hun Nirvana-covertour af. Dat was in het voorjaar, groot succes. Hele festivalseizoen ook meerdere Nirvana-shows gedaan. Ze doen nu nog een najaarstour. En dan de laatste, dan stoppen ze er echt mee, is op 27 december in de Oosterpoort in Groningen. Dat is een Kink Presents Show. Dat betekent dat Kink erbij aanwezig is en dat we je heel graag daar zien. Het is derde kerstdag, je bent toch vrij. Maak er een paar dagen Groningen van, kan mij schelen.

0: Ja, toen deze band met 25 jaar Pergola het album integraal spelen door Nederland. Ze doen er nog twee op 3 oktober tijdens het sowieso te gekke Come As You Are Festival in de Evenaar in Eindhoven. Dat is elk jaar een feest voor de klassiekers en nieuwe alternative rock. En een dag later op het Haarlem Vinyl Festival in het Patronaat nog twee kansen om Johan integraal Pergola te horen spelen. En ach, dat wil je.
1: En deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Space Shifters Play Nirvana.
0: Day is dan, hoorde je. 7:30, 8:30. Nothing but Thieves. Binnen nu weer een paar minuten op je radio. Eerst Marloes, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij zou graag naar Groningen willen, want dat is jouw oude studentenstad, zeg je.
2: Ja, zeker. Dat is echt wel thuiskomen daar. Dus dit lijkt me een heel mooie kans.
0: Nou is het, kijk, want we hebben het dan over Kink Presents Paceshifters Play Nirvana in de Oosterpoort in Groningen. Ik ga er ook naartoe, want ik wil het meemaken. Maar jij bent dus ook de persoon die dan kan zeggen, nou, na de tijd, want horeca kent geen sluitingstijden in Groningen, moet je daar en daar naartoe?
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar goed, het is wel een aantal jaartjes geleden, maar ik denk dat ik al wel wat plekjes weet.
0: Waar hebben we het over ongeveer qua tijd?
2: Nou, terugrekenen. 2000 en een klein beetje, 2002, 2003.
0: Ja, maar er werd al in euro's betaald, dus dan is het nog geen.
2: Ja,
0: zeker. Even uit je hoofd, en de mensen in Groningen kunnen misschien wel zeggen of het nog wel of niet zo is. Wat was jouw favoriete plek om altijd naartoe te gaan in Groningen destijds?
2: Ja, destijds vond ik het feest toch wel heel leuk. En volgens mij is die er nog steeds, maar goed.
0: Het feest?
2: Ja.
0: Ja, dat is een redelijk.
2: Ja, de drie zusjes is altijd goed.
0: Dat dekt de lading wel aardig. Oké, nou goed. Ja. Dan maak ik vast een aantekening. En het zou best kunnen zijn dat alle medekinkers die dan op 27 december naar Paceshifters Play Nirvana gaan, na afloop elkaar treffen in het feest. En dan zeggen ze, ja, hey, dankzij Marloes. Die potverdorie.
2: Een beetje ander genre, geloof ik, maar dat maakt niet uit.
0: Je moet gewoon ruimdenkend zijn, toch?
2: Nou, dat is zo.
0: Ja, dat is ook wel. Maar goed, jouw oude studentenstad. Het lijkt jou wel leuk. 27 december, 2 tickets voor Paceshifters Play Nirvana.
2: Ja, lijkt me super.
0: Dan zie ik jou op 27 december in Groningen. Je hebt 2 kaarten gewonnen.
2: Nou, geweldig. Dankjewel. Michiel Veenstra.

0: Ja, daar gaan we al. Marieke stuurt, ga in godesnaam niet naar het feest. We gaan naar de Warhol of naar de Vera Kelderbar. Hans die tipt de kroeg van Klaas om de hoek bij de Oosterpoort. Een van de leukste kroegen in Groningen. Daar ben ik één keer geweest, een keer naar Noorderslag. Vooral bij stond, het stonk daar toen heel erg. Maar goed, het zal wel. En er zijn nog wel een paar aanraders. Vera, Simplon, Metal Café, de Witte Wolf, de Cult. Dus kortom, ik hoor altijd als ik naar de P-shifters ga op 27 december... dat ik niet één overnachting moet regelen... maar gewoon de rest van de kerstvakantie daar maar moet zijn... om heel Groningen uit te spelen. I'm Game Groningen. Bring your best game plan. Want ik kom eraan. Pas op, hoor. Bijna 8:30. Zometeen op je radio. Beastie Boys. En ook Muse.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7, 7.
3: Oh, wat een geld!
5: 80.000, potverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging, 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
14: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
15: Nog 309.000.
16: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
17: 7 stuurder.
16: Alcantara bekleding.
18: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
19: Kijk eens, gevonden.
18: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
20: De energietransitie is onmogelijk.
21: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
20: De energietransitie is onmogelijk.
21: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
20: De energietransitie is onmogelijk.
21: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Half negen. Kink. ANP Headlines.
17: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Er blijven voorlopig zwaar bewapende agenten staan bij het huis in Overasselt, waar deze week een man werd doodgeschoten. Ook werd het aangevallen door tientallen bewapende mensen. Rond het huis worden ook camera's geplaatst. Websites van normale bedrijven en organisaties staan vol met reclame voor illegale casino's, blijkt uit een onderzoek van BNR. De sites zijn bijvoorbeeld gehackt en de eigenaren hebben het waarschijnlijk helemaal niet door. Het kabinet wil weer geld steken in innovatie via het Groeifonds, meldt RTL. Het fonds werd door het vorige kabinet stopgezet, maar nu komen er weer miljoenen in voor nieuwe technologie om de economie op den duur sterker te maken. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het bewolkt. In het noorden en westen vallen buien. Die trekken later het hele land over. In de middag breekt dat vaker de zon door. Het wordt een graad of 21.
19: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt behoorlijk druk, zoals gebruikelijk op donderdag. En door buien vallen files nog wat langer uit. Wat ook opvalt is in Noord-Holland de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen de afrit Avenhoorn en knooppunt Zaandam heb je ruim een uur vertraging na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel over ongeveer een kwartier vrij te geven. De A27 van Gorkum naar Utrecht sta je in de file tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweerd door een ongeluk. De politie doet daar onderzoek. Vertraging is nu 20 minuten op die A27... Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je tussen Woerden en knooppunt Lunetten daardoor ook bijna een uur extra reistijd.
22: King.

0: Veenstra. Hey Leonardo, Be With You en Fight For Your Right. Komt er allemaal aan. Dit is Kink. Goedemorgen.
1: Kink. Yeah! Oeh, het is donderdag. Bijna weekend!

2026, exact 4 jaar geleden, alweer 4 jaar geleden, had ik ook het ongekende geluk samen met King-collega Stefan, die in de middag hoort tussen 3 en 6, om in het Wembley Stadium te zijn in Londen. Want 4 jaar geleden vandaag vond daar het grote tributeconcert plaats voor Taylor Hawkins. Met een ongelooflijk bijzonder moment met een van zijn zoons op het nummer My Hero. Je hoort er meteen alles over in Veenstra Verteld.

0: Zelf van Yardak, New Beginnings, 9 minuten voor 9. 9 uur gaat de vierde dag los van de Kink 90's Top 500. En nu ook een 90's klassieker in een nieuw jasje. Want vandaag, 4 jaar geleden, was het grote tributeconcert, de eerste van 2, voor Taylor Hawkins in het Wembley Stadium in Londen. Daar speelde zijn zoon Shane Hawkins mee op de drum bij My Hero. Een waanzinnig moment, die opname hoor je zo meteen. Maar waar gaat het nummer eigenlijk over?
1: Veenstra vertelt.
0: Dit nummer vertelt het verhaal van een held, maar misschien niet de held waar je meteen aan denkt. Het is niet geschreven voor een rockster, een beroemdheid, maar voor de gewone mensen die door hun daden buitengewone, heldhaftige dingen doen. Dave Grohl hing als klein jongetje posters van Kiss aan zijn muur en bewonderde bands als Rush en The Beatles. Maar naarmate hij ouder werd, begon hij te beseffen dat zijn echte helden niet de mensen op het podium waren, maar degenen die dichtbij hem stonden. Zoals bijvoorbeeld Pete Staal, de zanger van de band Scream, die hem als 17-jarige de kneepjes van het vak leerde toen ze samen de weg op gingen. Of zijn moeder, die ondanks de uitdagingen van het leven 2 kinderen opvoedde en ervoor zorgde dat ze een gelukkig gezin bleven, zelfs met weinig middelen. Voor Dave Grohl zijn dit de echte helden. Gewone mensen die iets bijzonders doen. En toen Kurt Cobain overleed, veranderde Grohl's kijk op wat het betekent om een held te zijn. Het was vreemd voor hem om te zien hoe een mens tot bijna aan God werd verheven voor iemand die zo dicht bij hemzelf persoonlijk had gestaan. Die ervaring, het zien van een willekeurige vreemdeling met een Kurt Cobain t-shirt, deed hem beseffen hoe ver we soms kunnen gaan in het aanbidden van anderen. En dat gevoel, die vervreemding van het begrip wat een held zou moeten zijn, zit diep verankerd in dit nummer. My Hero is dus ook niet een lofzang op die gevallen vriend, zoals heel veel mensen dachten toen het uitkwam. Nee, het is een ode aan de gewone mens die in zijn of haar eenvoud iets groots kan doen. Een eerbetoon aan degene die zonder het te beseffen echte helden zijn. Geen rijkdom, geen roem, geen succes is nodig om iets goed of heldhaftigs te doen. Het zijn de kleine daden van moed, de dagelijkse strijd en de onvoorwaardelijke liefde die iemand in de ogen van Dave Grohl tot held maken.
2: Shane starts this song.

0: Zoveel passie, zoveel verdriet. Ook zoveel boosheid wel. Met Shane Hawkins in zijn drumband tijdens My Hero. Foo Fighters in het Wembley Stadium, vraag ik dat 4 jaar geleden. Zometeen de Kink 90's Top 500, dag 4. Erik het onderuit onder andere Smashing Pumpkins, Radiohead en de Red Hot Chili Peppers voor je.
1: Kink. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Smin.
4: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
4: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint. Boost yourself.
8: De energietransitie is onmogelijk.
9: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
10: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het huis in Overasselt, waar van de week een dodelijke schietpartij plaatsvond, wordt voorlopig beveiligd door zwaar bewapende agenten. Dat duurt in ieder geval nog zolang de politie daar onderzoek doet. Hoe lang dat nog gaat duren is niet bekend, maar als de politie klaar is, wil de gemeente camera's bij het huis ophangen. De overheid moet zwemwater beter controleren en de vervuiling aanpakken, zegt Natuur en Milieu. Uit onderzoek blijkt dat natuurwater waarin wordt gezwommen overal vervuild is met chemische stoffen zoals PFAS. Maar de overheid controleert alleen op blauwalg en bacteriën. Websites van normale bedrijven en organisaties staan vol met reclame voor illegale casino's, blijkt uit onderzoek van BNR. Dat gebeurt vaak zonder dat de eigenaren dat doorhebben. Websites worden bijvoorbeeld gehackt of er worden oude domeinnamen opgekocht en omgetoverd tot doorverwijspagina's naar online casino's. Het kabinet wil weer geld steken in innovatie via het Groeifonds. Dat staat in uitgelekte Prinsjesdagstukken die RTL heeft. Het Groeifonds werd door het vorige kabinet stopgezet, maar nu komen er weer miljoenen in. Het is bedoeld voor nieuwe projecten die de economie op den duur sterker maken. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het bewolkt. In het noorden en westen vallen buien. Die trekken later ook het hele land over. In de middag breekt wat vaker de zon door. Het wordt een graad of 21.
10: Kink, 90's Top 500. Erik Kortom.
12: Tijd om verder te gaan met die lijst. We rammen er behoorlijk doorheen. Het is inmiddels donderdag en ik ben bij nummer 192 aangekomen. Die is voor de Red Hot Chili Peppers en Breaking the Girl.
10: Alternative Rock Radio. Kink.

0: 90's Top 500.
1: Je moet je toch voorstellen dat je als band een saus als singletitel neemt. Nou ja, dat hebben ze gedaan van de Smashing Pumpkins. Mayonnaise, maar dat had ook gewoon pindasaus kunnen zijn. Of ketchup. Of joppiesaus. Dat lijkt me mooi. De Smashing Pumpkins met joppiesaus op nummer 190. Nou, laten we het mayonnaise laten blijven noemen. Zo hebben ze het ook bedoeld. Zometeen Queen. Maar eerst Radiohead en Fake Plastic Trees. The green.

0: van Queen op nummer 188. Zometeen verder met de lijst met onder andere Living Color, Mazzy Star en Iggy Pop.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon 1 factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Dames en heren, de daluren beginnen.
2: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
11: Loco. De Lulu.
12: Gek.
10: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
13: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas. 30% korting op Gamma Raamdecoratie. Ook op maatwerk.
15: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Anders grijp je mis.
18: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
20: Kink. Dit is het station van Queens of the Stone Age. Skunk Nancy. En de Kink 90s Top 500.
0: Met zometeen Iggy Pop en Kate Pearson live. Maar eerst Urban Dance Squad.
21: Kink. Nummer 187.

0: 500 beste tracks uit de 90s. Dit is de Kink 90s Top 500.
1: Nummer 186.

0: Oasis hit met elkaar gescoord. En die staat hartstikke hoog in de Kink 90's Top 500. Op 185 Iggy Pop en Kate Pearson van de B-52's. Samen en Candy.
1: Kink 90's Top 500.
0: Er bestaan niet zo heel veel rockbands die volledig zwart zijn. Volgens mij was Living Colour volledig zwart. Ik weet niet helemaal zeker, maar volgens mij wel. Bestaande uit mensen van kleur dus. De Living Colour was dat dus wel. Dit is Love Rears Is Ugly Head.
2: Nummer 184.

0: The Distance van Cake staat op nummer 182. Zometeen. Nou, zet je radio maar van zadel hoor. Ik heb een mooi lijstje voor je. Green Day, PJ Harvey, Daft Punk, Weezer en Soundgarden. Joehoe!
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
5: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het huis in Overasselt, waar dinsdag een dodelijke schietpartij was, gaat een jaar dicht. De bewoner mag er 2 weken niet komen, hij zou crimineel zijn. In 2019 werd het huis ook gesloten, toen was er een drugslab gevonden. En vorig jaar ging het huis een aantal weken dicht nadat er op geschoten was. De prijzen aan de pomp hebben opnieuw een record bereikt. De adviesprijs voor benzine en diesel is ruim 2 cent hoger dan gisteren. Brandstof is sinds het uitbreken van de Iran-oorlog steeds duurder geworden. Experts denken dat dat voorlopig niet stopt. Er wordt zelfs gevreesd dat de prijs van benzine de grens van €3 gaat doorbreken. De controle van het zwemwater in de natuur moet beter, vindt Natuur en Milieu. Er wordt nu alleen gecontroleerd op blauwalg en bacteriën, maar niet op PFAS en andere stoffen, terwijl die overal in het water zitten. De Loosdrechtse plassen bijvoorbeeld bevatten 10 soorten schadelijke stoffen, blijkt uit een test. Een boer in de buurt van Breukelen is toch overstag om zijn grond te verkopen aan netbeheerder Tennet, meldt RTV Utrecht. Er moet een hoogspanningsstation komen om iets te doen aan het overvolle stroomnet. De boer zou worden onteigend als hij bleef weigeren. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er trekken buien over het land. Vanmiddag minder regen en meer zon. Wel kan de wind wat opsteken. Het wordt een graad of 22.
15: Kink. 90's top 500. Erik Kortom.
0: Met zometeen Daft Punk, Weezer. Maar eerst Soundgarden.
15: Alternative Rock Radio.
0: Kink.
11: Nummer 181.

0: Toen je nog handmatig je autoraam naar beneden moest doen.
1: Domme man!
0: En met jouw clubbie wel eens naar Beverwijk ging.
1: Nou, die Amsterdammers stonden ons op te wachten. En toen kwamen wij eraan, maar ja, het zijn gewoon jij mietjes.
0: Dit is de King 90s Top

0: Punk maar weer met Around the World op nummer 179.
1: Kink 90's Top 500.
0: Als je even bijgeschreven wil worden, Undone, de Sweater Song van Weezer, stond daarvoor op 178. Oh god, oh, daar gaan we weer. Daar gaan we weer. Op 180 en op 181 stond Soundgarden Rusty Cage. Goed, hebben we de administratie weer gedaan. Om de administratie vol te maken, zometeen Green Day en Longview. Maar eerst PJ Harvey en A Perfect Day, Elise.
2: Nummer 178.

0: Lekker in je blote reet het water in, deed R.E.M. met Night Swimming. Tenminste, ik gok dat ze hun zwembroek niet bij zich hadden. Dat gok ik. 176 was dat. Zometeen onder andere Bush, Mad Season en Heather Nova.
1: Kink. Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
8: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

0: Kink 90's Top 500.
1: Met zometeen Heather Nova, The Scene, maar eerst Doggy Dog.
2: Kink. Nummer 175.

0: 500 beste tracks uit de 90s.
1: Dit is de Kink 90s Top 500. Nummer 174.

0: 90's Top 500.
1: Heather Nova bezong de regen in Londen op nummer 173. Daarvoor The Scene en Blauw. Heel blij dat die erin staan. Telau en consorten nog steeds mooi en goed vertegenwoordigd in de Kink 90's Top 500 op nummer 174. Zometeen Mad Season, Wake Up.
2: Ja, ja, kun je die nog even?
1: Maar eerst Bush, Machine Head.

0: Kink. Alternative Rock Radio.
1: Dit is de Kink 90's Top 500. Nummer 171.

0: Inmiddels oude kerels, maar ze kunnen het nog steeds hoor. En dat deden het in de 90's dus ook al. Punk rock song hoorde je van Bad Religion op nummer 169. Zometeen onder andere Case Choice, Deacon Blue en Guns N' Roses.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon 1 factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
2: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het plan van Brussel om de uitstootregels voor CO2 te versoepelen bespaart bedrijven nauwelijks geld, zegt het Centraal Planbureau na doorrekeningen. Bedrijven klaagden dat hun concurrentiepositie in gevaar kwam door de klimaatregels, maar zijn met dit plan dus geen steek verder. Het plan zou wel zorgen voor een veel grotere uitstoot. De ouders van de tiener Milou, die 3 jaar geleden euthanasie kreeg, mogen een brief te zien krijgen die destijds is geschreven door artsen. Dat heeft de rechtbank bepaald. In de brief geven sommige artsen de ouders de schuld van haar dood. De ouders willen weten wie dat hebben gezegd. Het huis in Overasselt, waar dinsdag een dodelijke schietpartij was, gaat 1 jaar dicht. De burgemeester hoopt daarmee de rust in het dorp terug te krijgen. De bewoner van het huis mag 2 weken niet in de buurt komen. Hij zou een veroordeelde crimineel zijn. Voor de veiligheid worden ook camera's rond het huis geplaatst. In het Brielse meer is dieselolie gelekt en daarom wordt het water voorlopig niet gebruikt. Het meer wordt de regenton van Zuid-Holland genoemd. Water werd doorgepompt naar het gebied tussen Den Haag en Rotterdam om het grondwater op peil te houden. Maar dat is nu stilgezet. De olie wordt eerst opgeruimd. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er trekken buien over het land. Vanmiddag minder regen en meer zon. Wel kan de wind wat opsteken. Het wordt een graad of 22.
2: Kink, 90's top 500. Erik Kortom.
4: Met zometeen Dieke Blue, Kees Joyce, maar eerst U2.
2: Alternative Rock Radio.
5: Kink. Nummer 168.

0: 500 beste tracks uit de 90s.
1: Dit is de Kink 90s Top 500, nummer 166.

0: 90's Top 500.
1: Door de Deacon Blue and Your Town op nummer 166. En daarvoor een van de mooiere van... Ah, ik heb hele mooie liedjes geschreven in dat tijd. Case Choice natuurlijk en Everything for Free. Het leuke is dat als je naar die 90's luistert... is er natuurlijk heel veel soort alternatieve rock tussen. Er zit natuurlijk heel veel grunge tussen. Er zitten mooie liedjes tussen. Zo, ik noem maar even een Tom Petty. Of deze Deacon Blue die je net hoorde bijvoorbeeld. Maar er werd ook gewoon onvervalst op zijn Amerikaanse lees geschoeid gerokt door Guns N' Roses... to this civil war.
2: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Bad Habit van The Offspring staat op nummer 163. Zometeen in de lijst, in die fantastische Kink 90's Top 500... Oasis, Pearl Jam en House of Pain. Het is de hele week al zo. Als je Oasis hoort, kun je gaan appen... en krijg je misschien wel kaarten voor die absolute exclusieve Kink pre-première van de documentaire over Oasis. 9 september in Amsterdam te zien. Dus als jij Oasis hoort, moet je gewoon appen.
1: In de 90's klom alternative rock uit de...

0: decennium waarin grunge ontplofte. Britpop stadions vulde en MTV je belangrijkste levenslijn was.
1: That's right, baby.
0: Yeah. Deze week hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
1: Yeah, baby.
0: Yeah. De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Deze week bij Kink. Kink.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
4: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
6: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
10: Nu halen, dus niet straks.
11: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
11: Fans.

0: 90's Top 500.
1: Met zometeen Oasis, Pearl Jam, maar eerst Blur.
2: Nummer 162.

0: Hoorde jij nou ook Oasis? Ja, inderdaad. Ja, jij wel. Ik zie heel veel appjes binnenkomen van mensen die graag naar die exclusieve Kink-première willen van die Oasis-documentaire op 9 september. Als je Oasis hoort tijdens deze week, tijdens de Kink 90's Top 500, appen. Gewoon appen dat je er naartoe wil. En voor je het weet, ben jij erbij.
1: Kink 90's Top 500.
0: Met Morning Glory van Oasis zijn we inmiddels aangekomen bij nummer 160. En op 159 staat iets wat je misschien niet zo 1, 2, 3 verwacht in deze lijst. Ondanks het feit dat het een iconisch nummer geworden is. Ik weet niet of het dat meteen al was, maar dat is het wel geworden en gebleven. Dit is House of Pain en Jump Around.
2: Nummer 159.

0: uit de 90s. Dit is de Kink 90s Top 500.
1: Nummer 157.

0: Nou, Barry stuurt mij een appje terwijl ik dit draai. Ja, met 56 aartjes. Slipknot met 56 ootjes. Eindelijk herrie. Nou, bij deze. Want die deden het ook al in de 90s. Slipknot hoorde je Wait and Bleed. Staat op nummer 157. Ik geef het stokje door aan Isabel. Die gaat je verder de lijst mee doornemen. Ik ben er morgenochtend om 8 uur. Ja, want dat doe ik. Vrijdagmorgen is het vrijdag corvée tijd. Ik ben er om 8 uur. Maken Michiel en ik even een mooi rondje gekscheren in de radio. En dan pakken we om 9 uur gewoon de rest van de lijst. Want dan zijn we natuurlijk op weg richting die onafwendbare nummer 1. Goed, ik wens je veel plezier met Isabel. En ik spreek je morgenochtend om 8 uur dus. Ai.
1: Kink. 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld.
4: 50.000. Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies... onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pellet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
14: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
13: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
14: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
13: En als je voor jezelf werkt?
14: Ook gewoon één factuur per maand.
13: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. De ouders van Milou, die 3 jaar geleden overleed door euthanasie... hebben recht op openheid, vindt de rechter. Een groep artsen stuurde een brief aan het OM... waarin de ouders de schuld kregen van haar dood... De ouders mogen die brief nu inzien met de namen van de artsen die hem ondertekenden. Natuurorganisaties zijn niet tevreden met het plan dat minister Van Essen heeft voor natuurherstel. Ze zeggen dat de droogte wel duidelijk heeft gemaakt dat er veel meer moet gebeuren. Bijvoorbeeld extra bomen planten en meer ruimte maken voor water. Dat is ook afgesproken in Europa. Zeker 9 mensen in Nederland zijn besmet met het West Nijl-virus. Dat zegt het RIVM. Het West Nijl-virus wordt verspreid via muggen. De meeste mensen merken er helemaal niks van, maar een deel krijgt koorts. Iemand in Utrecht is er zelfs aan overleden, maar de kans dat dat gebeurt is erg klein. En het plan van Brussel voor soepelere klimaatregels helpt bedrijven niet om kosten te besparen. Wel zorgt het voor veel meer CO2-uitstoot, zegt het Centraal Planbureau na doorrekening. Brussel wil de bedrijven tegemoetkomen die klaagden over de regels. Het CPB vindt dat het klimaatbeleid ongeloofwaardig wordt door de versoepeling. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het regent op veel plekken. Vanmiddag wordt de regen minder en breekt zo nu en dan de zon door. Ook vanavond blijft het rustig. Het wordt 20 tot 23 graden.
15: Kink.
3: Kinky's Top 500. Isabel Brinkman.
17: Hele goede donderdagmiddag. Welkom in de 90's bij de Kink 90's Top 500. Ik pak hem op bij nummer 156. De Black Crowes staan daar met Remedy.
3: Alternative Rock Radio. Kink.

0: Kink 90's.
1: Top 500.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

Zometeen komt een van mijn favoriete zangeressen eraan. Een van mijn meest favoriete, mag ik wel zeggen. Ik leerde haar kennen in 1999 door het album Screaming for My Supper. Ik heb het over Beth Hart. Zometeen hoor je haar met LA Song. Maar eerst de Belgen van Deus met Instant Street op nummer 153.

0: Kink 90's Top 500.
1: Ja, de jaren 90 was toch wel een tijdperk van de videoclips. Als je een beetje mee wilde tellen of een beetje indruk wilde maken, hoe goed je muziek ook was, dan moest daar een prachtige videoclip bij. En er zijn heel wat mooie clips afgeleverd. Een van de meest bijzondere vind ik toch wel Teardrop van Massive Attack. Was zeker in die tijd een kunstwerkje, letterlijk en figuurlijk. Teardrop hoor je zometeen in de Kink 90's Top 500. Ook de Fun Loving Criminals en Therapy.
2: Kink. Vorig jaar stonden de sterren op één lijn.
3: They are reuniting for a series of concerts.
2: Was de strijdbel begraven.
4: Brother against brother.
2: En kwamen broeders bij elkaar voor de concertreeks van hun leven. Vanaf volgende week zie je het verhaal achter de reunietour van Oasis. Met de documentaire Don't Look Back in Anger. En jij kan een van de allereerste ter wereld zijn die de film ziet. Kink nodigt je uit voor een exclusieve screening van Don't Look Back in Anger in Amsterdam. Hoor jij een track van Oasis tijdens de Kink 90's Top 500? Stuur een bericht met de Kink-app en maak kans op deze belevenis op woensdag 9 september.
5: Kink Alternative Rock Radio.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Kink. De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
11: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
14: Coco.
13: Lulu.
14: Gek.
13: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Let's go! Mediamarkt.
15: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Ja, die videoclip waarbij je die baby zag in die buik was echt een technisch hoogstandje. Vooruitziende blik hadden de mannen van Massive Attack. Wie ook een vooruitziende blik had, was Jamiroquai.
1: Kink 90's Top 500.
0: Ja, in 1996, toen waarschuwde hij al dat hij angst had dat de mensheid te afhankelijk zou worden van technologie. De controle over de echte wereld zou verliezen en alleen nog maar op schermen zou kijken. Nou, in 1996 klonk het nog een beetje raar, maar de beste man had toch behoorlijk gelijk. Virtual Insanity hoor je zometeen na Alice in Chains op nummer 147 met Them Bones.

0: Ja, zo'n nummer wat je niet in de koude kleren gaat zitten, toch? The Drugs Don't Work van The Verve. Zometeen in deze prachtige lijst. Red Hot Chili Peppers, Nick Cave in the Bad Seat en ook Foo Fighters onderweg.
1: Kink. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pellet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
11: Spotlight.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
14: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. De ouders van Milou, die overleed door euthanasie, gaan een tuchtklacht indienen tegen artsen die een brief naar het OM stuurden. In die brief kregen de ouders de schuld van haar overlijden. De rechter besloot vandaag dat de ouders die brief in mogen zien, waardoor ze nu alle artsen ter verantwoording kunnen roepen. Zeker 9 mensen zijn in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Dat wordt verspreid door muggen en komt steeds noordelijker. De meeste mensen merken er niks van, maar sommigen krijgen koorts en in Utrecht is zelfs iemand overleden. De besmettingen zijn vastgesteld bij mensen die in het ziekenhuis terechtkwamen en bij een bloeddonor. Een verdachte van extreem misbruik via social media komt op vrije voeten. Hij zou onder andere meisjes hebben gedwongen om zijn naam in hun huid te kerven. Hij zat bijna een jaar in voorarrest en komt nu vrij tot zijn rechtszaak begint, op voorwaarde dat hij niet op social media gaat. En schapen en koeien mogen weer grazen op de polderdijken in Friesland en een stukje van Groningen. De grasmat was door de droogte slecht geworden, dus moest al het vee er een tijdje af, anders zou de dijk zelf beschadigd raken. Maar door de regen is het gras genoeg verbeterd. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het overwegend droog met veel bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het wordt een graad of 21. Vanavond is het tijdelijk droog en rustig, maar komende nacht begint de wind flink in kracht toe te nemen.
14: Kink, 90's Top 500. Isabel Brinkman.
0: De Red Hot Chili Peppers komen jouw kant op. Ook Nick Cave in the Bad Seeds na de nummer 143. Ja, zeg het goed. Learn to Fly van de Foo Fighters.
14: Al

Nou zijn ze in een heleboel dingen goed, maar rock ballads afleveren, dat kunnen ze extra goed. Red Hot Chili Peppers met Scar Tissue. Nu een dame die niet bepaald heel erg geliefd is bij iedereen. Courtney Love. Je hoort er nu met Hole en Violet.

0: Kink. Alternative Rock Radio.
1: Dit is de Kink 90s Top 500. Nummer 138.

0: 90's Top 500.
1: Zometeen mijn Duitse vrienden van de Guano Apes met Open Your Eyes, ook Nothing Else Matters van Metallica en The Smashing Pumpkins onderweg.
0: Kink. 35 jaar geleden wisten drie jongens uit Seattle de muziekwereld volledig op zijn kop te zetten met een uniek geluid. En dat geluid komt op 27 december terug in Groningen dankzij Peaceshifters. Denk je dat het moeilijk is om aan kaarten te komen? Never mind. Deze week heeft de Kinkprijzigheid kaarten voor Kink Presents Peaceshifters Play Nirvana in de Oosterpoort. Check voor meer details de Kink app of kink.nl.
2: Kink Alternative Rock Radio.
0: Kink.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
9: Vlieg door je tijdlijn, dansend online.
10: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Vodafone.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
14: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
0: King.

In de Kink 90s top 500, nu een one-hit wonder. En wat voor eentje. Wie kent het nummer niet? Echt wereldwijd kan iedereen het nog steeds meezingen. Het bleef er wel bij, jammer genoeg. Maar goed, mag de pret niet drukken. Breakfast at Tiffany's van Did Blue Something. Ben je gelijk weer terug in de 90s, toch?

0: 90s Top 500.
1: Ja, in de 90s maakten we kennis met toch wel een zeer opvallende verschijning uit IJsland. Beetje vreemd, wel lekker. Björk hoor je zometeen, ook Aerosmith onderweg en Rage Against the Machine.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Kink.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: een fles Glorix voor maar €0,99. En Krokie chips per zak maar €1,39.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Wauw skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. Er is geen watertekort meer, zegt het landelijk crisisteam. Het heeft 7 weken geduurd, maar door de regen is het nu voorbij. De gevolgen van de droogte blijven nog wel merkbaar. Op sommige plekken kan het zelfs nog jaren duren voor het grondwater weer op peil is. Op Schiphol Plaza is een man van 18 opgepakt die een vuurwapen bij zich had. Het zat in een tas en daar zat ook munitie in. De politie is gaan kijken in het huis van de man. Daar lagen onder andere bivakmutsen en kapmessen. Hij zit vast en de marechaussee doet verder onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de KNVB-beker tussen Berkel en Katwijk is gisteravond uitgelopen op een grote vechtpartij. Die begon op de tribune en ging door in het clubhuis. Er werd met stoelen gegooid en de politie moest ingrijpen. 3 mensen raakten gewond. Dat waren juist de mensen die de boel wilden sussen. En in Amsterdam is de renovatie begonnen van het Amsterdam Museum. Een 16e-eeuws pand in een zijsteeg van de Kalverstraat. Het is al jaren dicht en de renovatie gaat waarschijnlijk nog 3 jaar duren. Het is de bedoeling dat het daarna beter zichtbaar is als een etalage voor de verhalen van de stad. Dat zei burgemeester Halsema. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag steeds minder regen, wel veel bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het wordt een graad of 21. Vanavond is het droog en rustig, maar vannacht kan het hard gaan waaien.
9: Kink. Top 500. Isabel Brinkman.
11: Inmiddels aangekomen bij de nummer 130. Daar treffen we Brand Van 3000 met Drinking in LA.

volgende nummer in de lijst gaat over onbeantwoorde jeugdliefde, nostalgie en het verstrijken van de tijd. Waar gebeurt verhaal over de jeugdherinneringen van de zanger? En die zanger, dat is Jarvis Cocker. Je weet wel, die van Pulp. We treffen ze nu op nummer 128, Pulp dus, met het nummer Disco 2000.

J. Harvey. Tijd nu voor hele andere cookie, oftewel Nookie van Limp Bizkit. Ja, Limp Bizkit die zijn toch wel echt heel erg de 90s. Die wisten indruk te maken met een explosieve mix van harde metal, agressieve hip-hop en een hele unieke, eigenzinnige sound die een hele generatie aansprak. Niet verwonderlijk dus dat ze in deze lijst staan op 129. Nookie!

0: Kink. Alternative Rock Radio.
1: Dit is de Kink 90's Top 500. Nummer 125.

0: 90's Top 500.
1: Oeh, en er komt weer een heel mooi 90's triootje aan. Wat dacht je van Aerosmith met Crazy, Björk, Human Behavior en ook The Pixies met Valuria? Zometeen hier op Kink.
0: In de 90's klom alternative rock uit de kelders en kwam vol in je Discman en op de radio terecht. Kink, Nirvana, Pearl Jam, Radio

0: decennium waarin grunge ontplofte. Britpop stadions vulde en MTV je belangrijkste levenslijn was.
1: That's right, baby. Yeah.
0: Deze week hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
1: Yeah, baby.
0: Yeah. De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Deze week bij Kink.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
4: Koekoek.
5: De Lulu.
4: Gek.
3: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
11: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1+1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
13: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
14: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco.

0: Tompkins. En de Kink 90s Top 500.
1: Met op nummer 124 de Pixies met Valoria.

Deze week maak je kans op kaarten voor de documentaire van Oasis, Don't Look Back in Anger. Wat moet je daarvoor doen? Nou, heel simpel, blijven luisteren. En zodra je een track hoort van Oasis, even een appje sturen waarom dat je daar graag naartoe zou willen. En dan maak je daarop kans. 121 zijn we nu. Rage Against the Machine, Bullet in the Head.

0: zit er weer op voor vandaag. Morgen ben ik er weer, niet om 12 uur, wel om 3 uur. En dan ga ik gezellig met jou de Kink 90's Top 500 finale doen. Dus ik hoop dat je erbij bent. Fijne dag nog en in de tussentijd doe niks wat ik ook niet zou doen.
1: Kink. Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
2: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken. Zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe

0: Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Door een beveiligingslek in WhatsApp konden andere mensen je privéfoto's zien als je een Android-telefoon hebt, schrijft de Telegraaf. Dat gebeurde als een videogesprek werd opgenomen zonder de telefoon te ontgrendelen. Bij het menu om grappige filters te kiezen bleek dat je fotogalerij te zien was voor de ander. De rechtbank in Den Haag behandelt de Haagse moedermoord. De verdachte heeft bekend dat hij vorig jaar zijn moeder heeft gewurgd en daarna het huis in Loosduinen in brand heeft gestoken. Er waren emotionele verklaringen. Zo mist zijn oudere zus haar moeder nog elke dag en volgens zijn oma was de zoon haar moeders oogappel. Het watertekort is na 7 weken voorbij, maar dat betekent niet dat alles weer normaal is, zegt het crisisteam. Het kan op sommige plekken zelfs jaren duren voor alles weer bij het oude is. Dus de gevolgen van de droogte blijven voorlopig wel voelbaar. Daarom zijn er regionaal nog droogtemaatregelen van kracht. En de beheerder van meerdere vliegvelden rondom Manchester is geraakt door een datalek. Daardoor liggen ook gegevens van duizenden Nederlanders op straat, heeft BNR uitgezocht. Die informatie wordt verkocht via het dark web. Daarbij zijn ook gegevens van de Britse premier Burnham en zijn Nederlandse vrouw. Het weer van Weer Online. Veel bewolking en af en toe zon. Het is een graad of 21. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen er ook stevige regenbuien bij.
5: Kink. Top 500. Stefan Koren.
7: Zorg ervoor dat je direct weer scherp bent. En ik weet dat ik val met de deur in huis. Maar deze week maak je kans op tickets voor Paceshifters Play Nirvana. De allerlaatste show, dat wordt te gek op 27 december in de Oosterpoort in Groningen. En als je de prijzigheid vangt via de Kink-app, dan kun jij daarbij zijn. En binnen een half uur komt die voorbij. Dus vandaar, zorg dat je scherp bent. En app zodra je die prijzigheid hoort. Zometeen, no doubt. Eerst Pearl Jam op 119, Jeremy.
5: Alternative Rock Radio.

Het is een beetje melancholisch uit het raam kijken vandaag. Terugdenken aan de zomer. En vol het back-to-school gevoel ervaren met Dog Eat Dog. No Frans op 117 in de King 90's Top 500. Mijn naam is Stefan. Zometeen Fatboy Slim. Eerst Blur en The Universal op 116.

0: Just what is it that you want to do?
1: Toen je nog een peuk op kon steken bij je pasgeboren kind. En lekker kon lachen om rechtsextremisten.
2: Landgenoten.
1: Dit is de Kink 90's
3: Top 500.

0: Slam op 115 in de King 90's Top 500. Right here, right now. Dimmis, jij appt dat je de prijzigheid gehoord hebt.
1: Ja, klopt.
0: En dat betekent dat jij bij deze 2 tickets hebt gewonnen voor King Presents Space Shifters Play Nirvana in de Oosterpoort op 27 december.
1: Nou, super.

0: Nirvana op 114, Heartshaped Box. Het is de King 90's Top 500. En niet getreurd als je naar P-Shaped Display Nirvana wil. Morgenochtend bij Michiel Veenstra maak je wederom kans op die tickets. Zometeen Bush, Muse en ook A Tribe Called Quest.
1: King. 35 jaar geleden wisten drie jongens uit Seattle de muziekwereld volledig op zijn kop te zetten met een uniek geluid. En dat geluid komt op 27 december terug in Groningen dankzij P-Shifters. Denk je dat het moeilijk is om aan kaarten te komen?

0: kink.nl.
1: Kink Alternative Rock Radio.
0: Kink.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 stuurder.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma Raamdecoratie. Ook op maatwerk.
14: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

Mocht je je afvragen of je er tegenaan kan schoppen? Tribe Called Quest op 111 in de King 90's Top 500. Can I Kick It? De lijst met de beste muziek uit de jaren 90. Volgens jou ben je al benieuwd wat daarin staat. Dan kan dat, hè. Je kan het checken op kink.nl of de Kink app. Je merkt dat Hans dat gedaan heeft. Die stuurt nu al in de Kink app. Tool! Ja, klopt Hans. Tool hoor je zo meteen op 108. Maar even geduld, want Garbage staat op 109. Eerst The Offspring. Dit is The Kids Aren't Alright in de Kink 90's Top 500. Terechtgekomen op 110.

0: Zoals Martijn het zegt via de Kink app. Dat is een beetje het geluid wat ik maak als ik verstopt zit. Sorry. Tool in de King 90's op 500. Op 108 met Adema. En zometeen R.E.M., Soundgarden en de vrouw waarvan sinds een paar dagen ook je puberkind weet wie het is.
1: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Nog 309.000.
12: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
13: 7 sturen.
12: Alcantara bekleding. En,
14: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
15: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
16: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
17: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
18: Phew, we kunnen weer.
17: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
19: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de corona-enquêtecommissie werd al vaak gezegd dat er te weinig oog was voor de impact van maatregelen. En dat zegt nu ook oud-zorgminister De Jonge. Maar bijvoorbeeld eenzaamheid onder jongeren konden ze niet meenemen in besluiten over leven of dood. Er moesten harde keuzes worden gemaakt om de ziekenhuizen niet te overbelasten, zegt hij. Bijna 2 weken na Cambuur Feyenoord is er nog steeds niemand opgepakt voor het gooien van vuurwerk naar andere tribunes in het stadion. De politie bekijkt nog altijd camerabeelden om mensen te herkennen. Dat kost veel tijd. Feyenoord heeft zelf wel al maatregelen genomen en neemt de volgende 2 uitwedstrijden geen supporters mee. De jongen die vorig jaar in Den Haag zijn moeder doodde en haar huis in brand stak, krijgt als het aan het OM ligt TBS met dwangverpleging. De vrouw dreigde hem uit huis te zetten als hij niet meer naar school zou gaan. Volgens het Pieter Baan Centrum was de jongen psychotisch en kan hij weer de fout ingaan als hij niet wordt behandeld. En het lichaam van Ratko Mladic zou eind van de middag moeten aankomen in Servië. Dat zegt de president tegen Servische media. Hij verwacht dat er 10.000 mensen naar een ceremonie rond de uitvaart komen. Mladic overleed vorige maand in Nederland, waar hij een gevangenisstraf uitzat voor oorlogsmisdaden en de massamoord in Srebrenica. Het weer van Weer Online. Veel bewolking en af en toe zon. Het is een graad of 21. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met de meeste files in de Randstad. De langste files staan op de A6 en Emmeloord richting Jouren. Tussen Lemmer en Sint-Afrit Sint-Nicolaasga een kwartier vertraging. Daar ligt een afgevallen lading op de weg. De rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maren en Houten. Kwartier oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Knoopend Ridderkerk 10 minuten. En op de A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en Knoopend Rijnsweerd. Nog 5 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk.
19: Kink. 90's Top 500. Stefan Koren.
13: Het zou best kunnen dat je al een paar uur vies bestek voor je neus hebt liggen. Dat je dat gebruikte tijdens de lunch. Maar dat je nog geen tijd hebt gehad om het even naar de vaatwasser te brengen. Jij en ik, we weten allebei, je had wel tijd, maar je had gewoon geen zin om op te staan. Ja, of wat we kunnen doen is dat we onszelf wijsmaken dat we dat bestek hebben laten liggen, omdat we weten wat er op nummer 106 staat in de King 90's Top 500. En omdat we daar wel mee willen doen. Welk liedje het is, je hoort het na 107. Daar staat R.E.M. met Everybody Hurts.
19: Alternative Rock Radio. Kink.

0: vijf dagen lang terug naar het decennium waarin Alternative de wereld overnam. Deze week bij Kink. Kink 90's Top 500.
1: Nummer 100.

Ze stond afgelopen weekend op het podium. Bij Olivia Rodrigo, grote popster op dit moment. En daar deden ze samen deze Ironic. En het was wel opvallend, want je merkte dat het publiek van Olivia nog vrij jong is. Want toen Alanis Morissette het podium opliep, er was wel wat gejuich, maar er was niet heel veel herkenning. Maar goed, zo wordt de volgende generatie ook een beetje opgevoed. Nummer 105 in de King 90's Top 500. Zometeen Stereo MC's naar nummer 104. Daar staat Pennywise en Bro Him.

0: videobanden zijn gewist. Je cd's zijn bekrast. Maar deze tracks zitten nog altijd in je geheugen. Kink 90's Top 500.
1: Nummer 101.

0: krijg al direct zin in warme chocolademelk met slagroom bij deze. En de kruidnoten en chocoladeletters die liggen in de winkel, dus de sfeer is compleet. En Vincent die zegt ook, ik heb het deze zomer nog uitgetest. Ook bij 40 graden kippenvel van Tori Amos en Winter. Staat op 102 in de King 90's top 500. En daarmee gaan we langzaam richting die top 100. Met zometeen op 100 de Manic Street Preachers en ook Silverchair. Hoor je over een minuutje of vier.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
2: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
5: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon 1 factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Half 5. Kink. ANP Headlines.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De mensen die zijn aangehouden in Overasselt moeten morgen 1 voor 1 voor de rechter komen. Die bepaalt dan of ze blijven vastzitten. Tot die tijd mogen ze alleen met hun advocaat spreken. Hugo de Jonge bevestigt tegen de enquêtecommissie dat er tijdens corona te weinig werd gekeken naar de impact van de maatregelen. Maar er moesten volgens hem harde keuzes gemaakt worden om ziekenhuizen niet te overbelasten. En het lichaam van Radko Mladic moet volgens de Servische president eind van de middag daar aankomen. Mladic overleed in Nederland. De uitvaart trekt waarschijnlijk tienduizenden mensen, maar wanneer die precies is, is nog niet bekend. Het weer van Weer Online? Een mix van wolken en zon. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het wordt een vrij drukke spits. Er staat nu al ruim 300 kilometer file. De langste file staan op de A6 Emmeloord richting Jouren. Tussen Band en Afrit Sint-Nicolaasga een 30 minuten vertraging. Daar is een lading van een vrachtwagen gevallen. 1 rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten. En op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Bergen-op-Zoom Oost en knooppunt de Stok. Kwartier vertraging, 1 rijstrook is dicht.
13: Kink.

nummer 100. Van deze Kink 90's Top 500. Nu zijn we echt bij de crème de la crème aangekomen. Morgen hoor je de grote finale. Maar daar zijn we nu nog niet. Manic Street Preachers hoorde je. If you tolerate this, your children will be next in the King 90's Top 500. Door met nummer 99. Daar staat Betty Severt en Kids Alright.

0: pas op kon als iemand klaar was met bellen. En zag dat Ajax kon voetballen. Dit is de Kink 90's
1: Top 500. Nummer 98.

0: Cowboys Club 97. In de King 90's Top 500. Ik zie dat ik hopeloos aan het uitlopen ben. Ik zou er nog twee moeten draaien namelijk vandaag. Maar ik zie dat het ook al 5 minuten voor 5 is. Dus dat betekent dat het ANP-nieuws zometeen ook zijn tijd nodig heeft. Dus weet je wat ik doe? Het is het ultieme back-to-school gevoel deze week, hè, met de King 90's Top 500. We gaan gewoon nablijven. En niet op de vervelende manier, nee, op de manier met bijvoorbeeld die classic van Radiohead en ook Faith No More. Zometeen.
1: Kink. Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Smin.
2: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
2: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smint. Boost yourself.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon 1 factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
12: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De rechter bepaalt morgen of de mensen die zijn opgepakt in Overasselt blijven vastzitten. Dat kan wel een tijdje duren, omdat ze één voor één moeten voorkomen. Er zijn 35 verdachten. Het OM hoopt morgen ook met meer details te komen over de verdenkingen en waar de verdachten vandaan komen. Komende woensdag rijden er door een staking de hele dag geen NS-treinen in Nederland. Alleen Schiphol is beperkt bereikbaar. NS baalt ervan dat de bonden naar zo'n zwaar middel grijpen om te protesteren tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Topman Koolmees hoopt dat ze alsnog met het kabinet en NS proberen om tot een akkoord te komen. Er worden nog meer gemeenten onder toezicht geplaatst omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Maandag wordt bekend om welke gemeenten het gaat, maar Culemborg, Maasdriel en Houten hebben al laten weten dat ze op gesprek moeten komen bij het ministerie. Eerder werden al ruim 20 andere gemeenten ontboden. En het lichaam van Ratko Mladic wordt vanmiddag in Servië verwacht, heeft de president laten weten. Mladic overleed in gevangenschap in Nederland. Bij zijn uitvaart, waarvan de datum nog niet bekend is, worden tienduizenden mensen verwacht. Het ziet er naar uit dat de uitvaart met veel militair vertoon gepaard gaat. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een vrij drukke spits met 450 kilometer file. De langste files staan op de A6 en Meloord richting Jouren. Tussen Band en Afrit Nicolaasgaat 20 minuten oponthoud. Er ligt een lading op de weg. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoopend Velsen en Akersloot een kwartier vertraging. Daar is de spitsstrook dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en De Meren een half uur oponthoud. En in Zeeland op de N62 bij de Westerschelde-tunnel richting België. Daar is de vertraging een kwartier. Er staat een auto met pech.
12: Kink. 90's Top 500. Stefan Koren.
0: Ah, nog een klein stukje. Ik weet het, we doen de 90's Top 500 eigenlijk maar tot 5 uur. En zo staat het ook op kink.nl en in de Kink-app. Maar ja, er zijn er gewoon nog twee waarvan ik beloofd heb dat ik ze zou draaien. Dus dan moet je dat ook doen, hè? Dus in back-to-school termen. We blijven eventjes na. En dat is helemaal niet erg. Met Faith No More zometeen. Eerst die ene van Radiohead op 96. Paranoid Android.
12: Alternative Rock Radio. Kink.

Maar wat ik al zei, op deze manier nablijven, dan is het back-to-school gevoel helemaal niet zo heel vervelend. Nummer 95 in de King 90's Top 500. Faith No More, Midlife Crisis. En ja, we stoppen dus iets later vandaag met de jaren 90. Maar dat ligt aan mij, sorry. Morgen om 9 uur start Erik Kortom met de finale dag. Nu terug naar het heden met wat mysterie zometeen. Wat voor mysterie, ik leg het je zo uit. Na David Bowie, eerst Paramore en Brick by Boring Brick.

0: David Bowie en Gene Genie. Dit is Kink op donderdag. En de donderdag... Dat is een mooie dag om eventjes te duiken in een mysterie. Een mysterieuze... Nou ja, pak je vergrootglas en verdwijn met ons mee dit mysterieuze onderzoek in. Luister goed.
1: Dossier donderdag.
0: De lichten in de donkere gang sprongen aan zodra de inspecteur langs de sensor liep. Hij schrok, want even dacht hij dat er een tengere vrouw met lang grijs haar naast hem stond. Maar zodra zijn ogen gewend waren aan het licht, zag hij dat de buren een poster op hun deur hadden geplakt. Project 2029 stond erop. De inspecteur haalde zijn schouders op en deed zijn huissleutels in het slot op zijn voordeur. Het was een lange week geweest, waarbij alle aandacht uitging naar de gebeurtenissen in Overasselt. Terecht, vond de inspecteur, maar daardoor had hij nu geen tijd meer gehad voor zijn eigen onderzoek. Dat wordt nachtwerk, zei hij hardop tegen zichzelf, terwijl hij een dubbele whisky inschonk. Hij nam een slok en liep naar de eettafel, waar de krant met de uitgelekte Prinsjesdagplannen nog ongelezen lag. Hij schoof hem opzij, om ruimte te maken voor zijn dossier. Want de zaak zou vandaag nog worden opgelost. Op zoek naar een band. Dat wist hij al. En de aanwijzingen zouden komen, daar had de inspecteur vertrouwen in. Maar dat het zo snel zou gebeuren, dat had zelfs hij niet verwacht.
1: Het onderzoek is geopend. Aanwijzing 1. I just want to be one of the...
0: Als je weet naar welke artiest de inspecteur op zoek is, laat het dan weten via de Kink-app en onthoud. Aanwijzingen komen altijd met z'n drieën, dus als je het na deze nog niet weet, dan komen er nog twee aanwijzingen aan. Dit is Kink, zometeen hoor je Jake Buck. Eerst nieuwe muziek van Royal Blood. 10 over 10.

0: aanwijzing 3.
1: Mond, spraak, arm, beroertealarm.
2: En dat was de laatste van 3 aanwijzingen. Benieuwd of jij weet naar welke artiesten verwijzen als je het weet, geef het door via de Kink-app. Jake Buck hoorde je Lightning Bolt. Zometeen hoor je ook de Pretty Reckless en Lit.
0: In de 90s klom alternative rock uit de

0: decennium waarin grunge ontplofte. Britpop stadions vulde en MTV je belangrijkste levenslijn was.
1: That's right, baby.
0: Yeah. Deze week hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
1: Yeah, baby.
0: De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Deze week bij Kink.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Kink. Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: 6:30. Kink. AMP Headlines.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaithaal. De burgemeester van de gemeente Heumen komt om 6 uur met een statement over de gebeurtenissen in Overasselt. Daar werden eerder 35 mensen aangehouden na een dodelijke schietpartij. Morgen bepaalt de rechter of ze blijven vastzitten. De gemeenten Culemborg, Maasdriel en Houten moeten op gesprek bij het ministerie omdat ze niet genoeg asielzoekers opvangen. Misschien komen ze ook onder toezicht te staan. Daar wordt maandag meer over bekend. En vanaf morgen wordt er 10 dagen lang aan de grens van Noorwegen gecontroleerd. Dat heeft te maken met de uitvaart van koning Harald woensdag. Ze willen voorkomen dat mensen het land inkomen die de uitvaart willen verstoren. Het weer van Weer Online. Een mix van wolken en zon. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij.
16: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat bijna 500 kilometer file. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. De files die opvallen op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Velsen en Knoopend Kooimeer, 20 minuten oponthoud. Het wegdek is daar beschadigd, daardoor is de spitsstrook dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden, een half uur oponthoud. Op de A59 Ten Bosch richting Zierikzee is een ongeluk gebeurd. Tussen Waalwijk en Knoopend Hooipolder, 20 minuten vertraging. 1 rijstrook is daar dicht.

0: Step Pretty Reckless op Kink and About You. Mocht je het gemist hebben, we zitten midden in een onderzoek waarin deze drie hints die wijzen naar een artiest inmiddels gevonden zijn.
1: Mond, spraak, arm, beroerte alarm.
0: Het is tijd om de zaak op te lossen.
2: Dossier donderdag.
0: De inspecteur was in slaap gevallen op zijn bordeauxrode hoekbank. Een klein uur had hij tegen de slaap gevochten, maar hij had verloren. De inspecteur schrok op en greep uit reflex naar zijn taser. Maar nog voordat hij hem kon trekken, herkende hij het geluid van zijn telefoon. Met de inspecteur. Zijn stem klonk nog ruw van de slaap.
3: Met Chloe?
0: Hoorde hij aan de andere kant van de lijn.
3: Ik weet naar wie je op zoek bent.
0: De inspecteur schoot overeind en veegde de laatste restjes vermoeidheid uit zijn ogen. Vertel, zei hij, wat heb je ontdekt?
3: De aanleidingen wijzen naar de strokes.
0: Plotseling werd alles helder. Je hebt gelijk, zei de inspecteur voordat hij de telefoon ophing. Dank je wel.
3: Graag gedaan,
0: antwoordde Chloe.
4: Het mysterie is opgelost.
0: Ja, want die Arctic Monkeys zongen I just wanted to be one of the strokes. Je hoorde een quote uit de film Casablanca, maar dan meerdere keren. Dus dan krijg je Casablanca's. Dat is de achternaam van de frontman van de band. En het beroerte alarm, stroke. Kom je uit bij de strokes, nu op Kink. Dit is Someday.

0: bijna 6 uur. Dit is Kink. Zometeen geen Jim Voorwald. Die is op vakantie. Maar hij wordt vervangen door een zonnestraaltje vandaag.
1: Ben jij aan mij aan het lachen? Zit jij aan mij te giechelen?
0: Je bent lekker in de mopperbui.
1: Nou, dat mag toch ook wel een keer. Het is inmiddels donderdag. Maak een week alweer hoor.
2: Hallo, Mick Hummel.
1: Hi. Hallo.
0: Zullen we meteen het spelletje gaan spelen of moet je eerst nog iets kwijt?
1: Nee, helemaal niet. Leuk spelletje.
0: Jij komt hier ook echt binnen. Het eerste wat je zegt is... Oh, moeten we ook nog een spelletje gaan spelen? Ja, we kunnen het ook overslaan.
1: Nee, is toch leuk? Thelonious Monster en een ander liedje is ouder.
0: Jij zegt nu al het andere liedje is ouder.
1: Jongen, weet ik niet.
0: We spelen Kingster. Laat ik eerst even uitleggen hoe het werkt.
1: Als je voor het eerst luistert.
0: Ja. We spelen Kingster. De vraag is welk liedje is ouder.
1: Oh ja.
0: Het liedje wat ik net draaide, Thelonious Monster, Body and Soul. Of het liedje waar jij zo meteen mee begint, dat is deze.
1: Ja, dan denk ik toch dat ik het goed had.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Dat had heel veel korter gekund dit.
1: Ja. You could be mine.
0: Is inderdaad 1991. En Body and Soul is 1993.
1: Oh, dat scheelt niet heel veel.
0: Dat scheelt niet heel veel.
1: Oh, nou.
0: Nee, jij had het ouder verwacht, Guns N' Roses?
1: Ja, ik dacht dat is wel ethisch.
0: Ja, nee. Nou ja, het is ook ethisch, maar het is ook 91.
1: Ook 90's.
0: Ja. Genoeg woordgrapjes. Zometeen het zonnestraaltje. Mick Hummel met heel veel leuke spelletjes, denk ik.
1: Nee. Nul spelletjes. De rest vanavond nul spelletjes.
0: Maar wel heel veel fijne muziek. Ik spreek je maandag weer.
3: Plopper de plopper de plop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
4: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Kink. Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
14: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
13: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
14: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
13: En als je voor jezelf werkt?
14: Ook gewoon één factuur per maand.
13: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal.
2: Op een treinstation in Brussel is een man opgepakt die een Kalasjnikov bij zich had. Die zat in zijn tas, verstopt onder een stapel babykleertjes. De man zou met de trein uit Frankrijk zijn gekomen. Hij was zenuwachtig en probeerde een controle te ontwijken. Brussel heeft te maken met veel schietpartijen tussen drugsbendes. Rond deze tijd wordt meer bekend over de situatie in Overasselt. De burgemeester geeft een toelichting tegenover de pers. Het Gelderse dorp kreeg van de week te maken met massaal geweld en 35 mensen werden opgepakt. Ze zitten allemaal vast en morgen bepaalt de rechter of er verdachten worden vrijgelaten. De gemeente Kerkrade moet zich binnenkort ook verantwoorden over de opvang van asielzoekers. Het zouden er te weinig zijn, terwijl Kerkrade zegt dat ze doen wat haalbaar is. Ook Culemborg, Maasdriel en Houten moeten opheldering geven. Misschien komen die gemeenten onder toezicht te staan. Dat wordt maandag bekend. En in Noorwegen zijn vanaf morgen tijdelijk grenscontroles vanwege de uitvaart van koning Harald volgende week woensdag. De politie wil voorkomen dat mensen het land inkomen die de plechtigheid willen verstoren. De controles gaan tot een paar dagen na de uitvaart door. Het gewone verkeer zou er bij de grens geen last van moeten hebben. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Mick Hummel.
16: Hoe wil jij de donderdagavond openen? Met welke track krijg jij extra energie voor deze avond? Laat het weten voor de Kink Spitstalk. Die opent zo meteen weer. Eerst muziek van Editors, die hoor je zo na Guns N' Roses. Dit is You Could Be Mine.

0: Letters hoor je bij Kink, in dit geval met The Rush.
1: Kink Spitstrook.
0: Kink Spitstrook is weer geopend. Daar draaien we elke avond, zo aan het begin van de avond, vlak na zessen, een track die met iets meer gas over de linkerbaan heen jetst. Of was dit die Spitstrook? Zit hij ook wel rechts? Ik zit niet zo vaak in de auto. Anyway, liedjes waar je energie van krijgt om aan de donderdagavond te beginnen. Suggesties die kwamen wel binnen via de Kink-app. Jasper zegt bijvoorbeeld iets van Boy Genius. Niels die wil Nothing But Thieves. Maar mijn oog viel vooral op het appje van Saskia. Die zegt, geef mij maar wat energie met Wheels van Foo Fighters.

Deze blijft heel erg goed, hè? Turnstile en Never Enough op de donderdagavond van Kink. Nog steeds zonder Jim Vollwald. Die is deze hele week lekker vrij. Ook morgenmiddag hoor je hem nog niet. Hij is er vanaf maandagavond weer. Hallo met Mick. Ik ben er tot 9:00. Met de avondshow van deze donderdag dus. Met daarin uiteindelijk de ultieme Nirvana tracks. Zij staan centraal in de Kink Icon Essentials deze week. Een band waar je waarschijnlijk nog nooit van gehoord had. HMLTD. Niet te verwarren met...

codeertaal HTML. Het is een band uit Engeland en ze hebben een nieuwe track gemaakt. Die hoor je later als Daily Drop. En verder nog heel veel meer fijne muziek op deze avond. Met muziek van de Coral zometeen bijvoorbeeld. En dit is Lenny Kravitz bij Kink. Fly Away.

The Coral bij King Alternative Rock Radio. You're dreaming of you. Ik zit ondertussen even te kijken. Ik had een TikTokje gezien. Even kijken hoor. Dat was... ja, sorry. De Teletubbies, ken je wel toch? Van de kindertelevisie. Zinky Winky, Zinky Winky.

0: als Teletubbies gezongen zou zijn door Arctic Monkeys. De echte Arctic Monkeys die hoor je zo meteen bij Kink. En ook muziek van Gun en de Staat komt eraan.
1: Kink. Vorig jaar stonden de sterren op één lijn.
2: They are reuniting for a series of concerts.
1: Was de strijdbel begraven.
3: Brother against brother.
1: En kwamen broeders bij elkaar voor de concertreeks van hun leven. Vanaf volgende week zie je het verhaal achter de reunietour van Oasis. Met de documentaire Don't Look Back in Anger. En jij kan een van de allereerste ter wereld zijn die de film ziet. Kink nodigt je uit voor een exclusieve screening van Don't Look Back in Anger in Amsterdam. Hoor jij een track van Oasis tijdens de Kink 90's Top 500? Stuur een bericht met de Kink-app en maak kans op deze belevenis op woensdag 9 september. Kink Alternative Rock Radio.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints? Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
11: Loco. De Lulu. Gek.
10: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno. Kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Je verdient

0: dat ze daar nog even op het einde Row Row Row Your Boat in verwerkt hebben. De Fire van de Staat, hoor je bij Kink. Alternative Rock Radio. Ja, ik krijg een brok in mijn keel als ik terugdenk aan die Oasis-reunie. Dat was vorig jaar, 2025. Heel mooi verhaal. En dat mooie verhaal is nu gevangen in een documentaire Don't Look Back in Anger. Deze week win je tickets voor een screening van die documentaire. Die komt namelijk vanaf volgende week in de Nederlandse bioscopen, vanaf 10 september. Maar een dag eerder, op 9 september, hebben we al een exclusieve preview. En als je Oasis hoort in de Kink 90's Top 500, die we deze week overdag tussen 9 en 5 uitzenden, dan maak je kans op tickets voor die screening dus. En goed om te weten, morgen is de laatste dag van de Kink 90's Top 500. Dus de allerhoogste notering. Ik ga ervan uit dat Oasis daar toch wel een paar keer voorbij komt. Dus morgen lekker opletten. En wanneer je Oasis hoort, een berichtje sturen via de Kink app om als een van de eerste in de wereld die documentaire over hun reunie van vorig jaar te zien.
1: Pop-punk.
0: Ja, zometeen wat pop-punk van Good Charlotte naar de An Uncertain Smile.

Charlotte en Lifestyles of the Rich and Famous. Een ideaal liedje om, als je zoals ik een beetje een chagrijnige donderdag had, om daar een beetje uit te schieten uit die mood. Queens of the Stone Age, grote kink icons. Zij komen binnenkort met hun 9e album alweer. 30 oktober dan verschijnt Perfect. En dat is Perfect, maar dan met een H erachteraan. En dit is daar alweer de 2e single van. Dat is deze week de Kink XL, Queens of the Stone Age, Insignificant Other. Kink.

0: De kink ik zelf van deze week. Queens of the Stone Age, Insignificant Other. Over dat je Significant Other opeens helemaal niet meer zoveel voor je zou kunnen betekenen van de een op de andere moment. Het is deze hele week de kink XL. Zometeen nieuwe muziek van Neve, Ella en ook Wolfmother. Hoor je zo.
1: Kink. Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Nog 309.000.
9: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
10: 7 stuurlijk.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
14: Wie was er aan de beurt?
15: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
16: Voor die €2 haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar €2 in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting, een dubbel fris en appelsientje fruitdrink, een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
18: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
19: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het is niet mogelijk om het beschoten huis in Overasselt voor altijd te sluiten, zodat de bewoners uit het dorp weggaan. De burgemeester zegt dat hij die bevoegdheid niet heeft. Het kan voor maximaal een jaar en dat is ook besloten. Intussen zeggen buurtbewoners bij RTL dat ook het huis van een andere familie in Overasselt is aangevallen. In het Belgische Pelt over de grens bij Eindhoven is een drugslab opgerold. Er zijn 3 Nederlanders aangehouden. Bij een van hen thuis werden gasmaskers en ketels gevonden die vaak in een drugslab gebruikt worden. De politie kwam ze op het spoor nadat een bedrijf in Valkenswaard grote hoeveelheden chemicaliën bestelde. Mediaminister Letchert besluit na het weekend of Omroep Ongehoord Nederland wel of niet uit het publieke bestel wordt gezet. Ze zegt zwaar te tillen aan het oordeel van het Commissariaat voor de Media. Dat zegt dat het omstreden fragment over Hitler reden kan zijn om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. En een Duitse auto reed vannacht met hoge snelheden over een snelweg in Limburg, tot wel 250 km per uur. Dat gebeurde toen de bestuurder weigerde te stoppen voor een controle. Hij stak daarna de Belgische grens over en reed meerdere rondjes door Maasmechelen voor hij werd gepakt. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden.
19: Kink. Alternative Rock Radio.
0: De nieuwe van Neve Ella heet Romance is a Desert. En hoor je naar Joker en de Thief van Wolfmother.

vind het wel ergens heel relaxed, deze nieuwe van Neve Ella Romans. Is a Desert, hoorde je in de donderdagavondshow van Kink. Zonder Jim Vol, wat hij normaal gesproken op dit tijdstip hoort. Hallo met Mick, ik mag deze week op zijn stoel zitten. En hiervoor in de middag hoorde je Stefan Koor. En hij is toch wel een van de jongste werknemers hier bij Kink. En daar kwamen we ook achter toen we vroeger, aan de aanleiding van de 90's Top 500 die je deze week hoort, naar zijn mooiste 90's herinneringen. Herinneringen uit de jaren 90. Andere Kink-DJ's hadden daar wel een mooi antwoord op, maar Stefan eigenlijk niet. Ik kwam niet verder dan dat hij zijn luiers aan het vol schijten was in de 90's. Dat heeft hij niet heel bewust meegemaakt. Dus deze week zijn we eigenlijk allemaal hem een beetje een opfriscursus de jaren 90 aan het geven. Isabel had een hele PowerPoint. Hij heeft met Jim zitten gamen. Michiel heeft hem onder dwang naar de film Fight Club laten kijken. Nou, vandaag kwam het filmpje met mij op onze socials voorbij. Fashion is my passion. Dus ik heb hem even meegenomen door de 90s fashion. En als je denkt aan 90s fashion, dan denk je natuurlijk maar aan één ding. En dat is een longsleeve onder een t-shirt. Dat zeg maar die mouwen daar zo nog een beetje onderuit pieken. Ik heb Stefan Koren, de pakkenman die altijd in een strak pak staat, in een longsleeve met een t-shirt gekregen. Als je daar de beelden van wil zien, check je de socials van Kink. @kink.nl bijvoorbeeld op Instagram. Modern Boys, hoor je naar Republica, ready to go. Yeah.

Op deze grijze, waaierige donderdagavond weer even helemaal mentaal terug naar het zonnige Pinkpop Megaland terrein waar Wodanboys op onze Secret Gigs stonden. De beelden daarvan die vind je nog wel terug op ons YouTube-kanaal, youtube@kink.nl. Wodanboys worden hier met Blindsided bij Kink Alternative Rock Radio, waar je zo meteen nieuwe muziek krijgt van Florence Road. Haar nieuwe songtitel is eigenlijk gewoon vier cijfers achter elkaar. 7563 hoor je na Kaiser Chiefs. Dit is I Predict a Riot bij Kink.

0: Florence Road, haar nieuwste 7563 bij Kink. Nog meer nieuwe muziek zometeen. Rond 7:15 is het tijd voor de Daily Drop. En waar 7563 een verzameling getallen is, is die artiest van de Daily Drop vanavond een random verzameling letters. Althans, zo lijkt het. En ook muziek van Placebo en de Smashing Pumpkins hoor je zo.
1: Kink. 35 jaar geleden wisten drie jongens uit Seattle de muziekwereld volledig op zijn kop te zetten met een uniek geluid. En dat geluid komt op 27 december terug in Groningen dankzij Peace Shifters. Denk je dat het moeilijk is om haar kaarten te kopen?

0: Surport. Check voor meer details de Kink app of kink.nl.
1: Kink Alternative Rock Radio.
0: Kink.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders grijp je mis.
14: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40%.

Special K. En dat is heel toevallig ook de titel van de nieuwste merch item in onze Kinkstore. Kinkstore.nl, daar is een t-shirt dat heet ook Special K. Maar dat geheel terzijde. Het is bijna tijd voor de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. En vanavond is dat een nieuw werk van een band waar je misschien nog nooit van gehoord had. HMLTD. Je hoort hem zo meteen als Daily Drop. Na muziek van Sam Fender bij Kink.

0: Evans, Sam Fender bij Kink.
1: Daily Drop.
0: De Daily Drop is elke avond rond deze tijd een release die je nog niet eerder hoorde bij Kink. De belangrijkste release van de dag. Een nieuw liedje wat je niet mag missen. En vandaag is het van de band HMLTD. En hun website is echt afgrijzelijk. Het is echt zo'n typische, zo'n bij elkaar geprogrammeerde 90s website met lelijke gifjes en dingen. HMLTD.org is hun site. Als je foto's van ze opzoekt, dan zie je dat het ook opvallende fashionable verschijningen zijn. Dus qua imago zijn ze een beetje David Bowie-achtig. Maar het klinkt qua muziek en zeker qua gitaartjes ook af en toe wel een beetje als Royal Blood. Maar het is ook wel weer gewoon een eigen geluid. Nieuwe album komt eraan, 23 oktober. Fangs gaat dat heten. En deze Londense band heeft nu alvast deze single gedropt. Die ga je bij deze als eerste horen bij Kink. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Dus laat jouw feedback alvast achter via de Kink-app zodra je hem hoort. I used to ride in limousines, zo heet die. HMLTD.

Voor het eerst op Kink, HMLTD en I Used to Ride in Limousines. De daily drop van deze donderdag 3 september. Hoe voel je erbij? Vind je hem lekker? Vind je hem minder? Laat het even weten. Stuur jouw daily drop feedback via een berichtje in de Kink app. Zet ik het zo meteen op een rijtje. En dan kunnen we met z'n allen even bepalen wat we er ongeveer van vinden van deze daily drop. HMLTD, I Used to Ride in Limousines, hoor je. Feedback zet ik zo meteen even op een rijtje naast Suzanne Vega en Luca.

Feedback komt binnen via de Kink-app. Anko stuurt bijvoorbeeld het nummer blijft hangen. Het komt niet verder. Ik zeg nee. Herman zegt dan weer HMLTD. Ik vind het geweldig. Lijkt nergens op. En dat bedoelt hij denk ik positief. Vaker draai hem ik. Ivo zegt ik vind het een beetje een zeurplaat. Rutger zegt ook. Ik heb alleen de laatste 10 seconden gehoord. Nou laat maar. Pascal is dan weer wat positiever. Kom maar door. Lekker hoor. Dus ik denk dat we gemiddeld ongeveer op een soort van 6 uitkomen. Misschien dat we hem nog een keer doen bij Kink. Anders kun je hem gewoon toevoegen aan je eigen playlist. Want hij is dus uit op single sinds vandaag. HMLTD, I used to ride in limousines. De Daily Drop van vanavond. Dit was, als ik me goed kan herinneren, ook ooit een keer Daily Drop. The Warning, Ritual.

0: Ritual.
1: The Warning.
2: En Ritual bij Kink Alternative Rock Radio, waar je zometeen muziek krijgt van Bush. Ook de nieuwste van Phoebe Bridgers. En een heel belangrijke vraag op deze donderdagavond. Heb jij vandaag al een stukje op je luchtgitaar gespeeld? Als het antwoord ja is, dan is er niks aan de hand. Als het antwoord nee is, dan is het wel al bijna 8 uur en dan wordt het toch een keer hoog tijd. Zometeen een track die daar uitermate geschikt voor is. Dus pak je luchtgitaar er vast bij voor muziek van Led Zeppelin zometeen.
3: Kink. Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma Raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
8: Sportlife. Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
15: Nu haal, hè, dus niet straks.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar €0,79.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
18: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het lichaam van Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Over zijn kist lag de Servische vlag. De uitvaart zou maandag zijn, maar dat is nog niet bevestigd. Er worden tienduizenden mensen verwacht. Mladic overleed vorige week in Nederland, waar hij gevangen zat voor oorlogsmisdaden in de jaren 90 en de massamoord in Srebrenica. De burgemeester van Overasselt wilde de beschoten boerderij in het dorp 2 jaar geleden al sluiten, maar juridisch gezien kon dat niet, weet de Telegraaf. Nu is besloten dat de woning van verdachte Jan G. voor 1 jaar dicht gaat. Voor altijd is bij de wet verboden, zei de burgemeester op een persconferentie. Oud-minister Hugo de Jonge en zijn familie zijn tijdens corona hun huis uitgevlucht. Ze werden zo erg bedreigd dat het thuis niet meer veilig was. De dochter van de jongen was zelfs bang dat haar vader niet meer thuis zou komen. En ook zijn broers werden bedreigd. Dat er nooit iets gebeurde kwam door de inzet van politie en beveiligers. En een Nederlandse hoogleraar heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een opmerkelijk onderzoek. Marcel van der Heijden kreeg die voor bodemonderzoek. Hij liet 1000 mensen een katoenen onderbroek begraven. Na 2 maanden waren de meeste onderbroeken afgebroken door micro-organismen. En dat duidt op een gezonde bodem. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen.
18: Kink. Alternative Rock Radio.
2: The Chemicals Between Us van Bush, zo meteen naar Led Zeppelin. Whole Lotta Love.

0: Punch by Kink and The Chemicals Between Us.
1: Kink Icon Essentials. Nirvana.
0: Elke week in de avondshow van Kink. Een Kink-artiest, een Kink-icon in de spotlight voor de Kink Icon Essentials. En elke avond dan op zoek naar een track binnen een categorie van die band. Maandag gingen we op zoek naar de beste meezingen van Nirvana. Dat werd uiteindelijk Come As You Are. Op dinsdag kozen we met z'n allen het meest ondergewinnende nummer van Nirvana. Dat werd deze Heart-Shaped Box. En gisteren kwamen we erachter dat de mooiste teksten van Nirvana in Polly zitten. Let me take a ride. En vanavond is het de laatste avondshow van de week, de donderdagavond. En gaan we dus op zoek naar het ultieme Nirvana-nummer. De beste track die ze ooit gemaakt hebben. Als je denkt aan Nirvana, dan denk je meteen aan... puntje, puntje, puntje. Dat nummer, het allerbeste ultieme Nirvana-nummer. Laat het weten via de Kink-app. Stuur een berichtje deze kant op. En dan draaien we hem zo meteen als Kink Icon Essential.
1: Mick Hummel.
0: In de tussentijd muziek van The View zo meteen. Talking Heads. En dit is de nieuwste van Phoebe Bridgers. Lost Boys.
1: Dit

0: Van die liedjes die je eigenlijk alleen maar in de live versie kent. Talking Heads en Slippery People.
1: Kink Icon Essentials. Nirvana.
0: Beste meezinger werd maandag Come As You Are. Dinsdag het meest ondergewaardeerde Nirvana nummer Heartshaped Box. En gisteren op woensdagavond de beste teksten in Polly van Nirvana. En vanavond de laatste avond van deze Kink Icon Essentials. Het ultieme Nirvana liedje zijn we naar op zoek. En er kwamen ook wel andere liedjes binnen. Gerard kwam met Rape Me. Drain You stuurt John via de Kink. Maar ik denk dat het er wel over eens zijn. De meeste mensen, zoals Marijn bijvoorbeeld, die zegt bij Nirvana, denk ik als tiener meteen aan Smells Like Teen Spirit. Want dat is nog steeds gewoon zo'n goede track. Carlijn stuurt ook nog toch wel echt Smells Like Teen Spirit. Iconisch nummer dat een tijdperk inluidde en verwoord / verbeeld / vermuzikaliseert. Peter die stuurt ook, dat kan natuurlijk alleen maar Smells Like Teen Spirit zijn. Maar dan heb je Martin, die stuurt een audioberichtje via de Kink app.
2: Hey Jim.
0: En Mick.
2: Hey, Nirvana denk ik natuurlijk meteen aan dat legendarische fragment op live TV. Dat ze spontaan Territorial Pissings inzetten in plaats van... Nee, natuurlijk denk ik meteen aan Smells Like Teen Spirit.
0: Ja, kom op nou.
1: Kink Icon Essentials. Nirvana.

0: Beta Ju en How Does It Feel? Daarvoor Smells Like Teen Spirit van Nirvana. Gekozen tot ultieme Nirvana-nummer in de Kink Icon Essentials. Morgen de laatste dag van de Kink 90's Top 500 die je deze week hoort. En spoiler alert, daar gaat Smells Like Teen Spirit van Nirvana ook nog wel een belangrijke rol in spelen in die lijst. Wink, wink, notch, notch. En zometeen op Kink muziek van Rammstein en ook Honey, I'm Home. Hoi zo.
1: In de 90's klom alternative rock uit de kelders en kwam vol in je Discman en op de radio terecht. Kink, Nirvana, Pearl Jam,

0: decennium waarin grunge ontplofte. Britpop stadions vulde en MTV je belangrijkste levenslijn was.
1: That's right, baby.
0: Yeah. Deze week hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
2: Yeah, baby.
0: Yeah. De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Deze week bij Kink. Kink.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Onze bank, ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon één factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk.

0: fameuze Nederlandse supergroup, zoals je dat kan noemen. Hè? Als leden van andere bands samen één band vormen, dan is dat een supergroup. Jagged, Wees, Marathon en Bungie, daar zitten allemaal leden van in deze Honey, I'm Home. En ze zijn inmiddels ook al international gegaan. Ze stonden bij South by Southwest Festival. Dus misschien gaan ze binnenkort de wereld veroveren, joh. De Hyperspace Mountain van Honey, I'm Home. Bij Kink, Alternative Rock Radio, waar je zo meteen muziek krijgt van Audioslave. Ook fijne muziek van Cloud Surfers. Bring Me the Horizon komt er nog aan. Dus kom alsjeblieft niet bij me aan dat er niks leuks op de radio is.
1: I can't find that on the radio.
0: Nee.
1: Y'all turn to that station.

Kijk, in principe zijn clichés vaak wel irritant en vervelend. En dat je denkt, oh, wat een cliché. Blah. Maar clichés komen natuurlijk wel ergens vandaan. En het is natuurlijk altijd wel ergens een kern van waarheid. Dus be yourself. Als je dat als advies krijgt, dan denk je ook, ach, maar ja. Het is wel zo, be yourself is all you can do. Audioslave hoorde je op de donderdagavond van Kink. Alternative Rock Radio met zometeen muziek van Bring Me The Horizon naar Cloud Surfers, Ifs, Buts en Maybes.

0: Mother Tongue. Bring Me The Horizon en Mother Tongue bij Kink. Ik spreek je morgen weer om 12 uur voor de Kink 90's Top 500. En zometeen op Kink heel veel muziek met plezier. Andersom. Heel veel plezier met muziek van onder andere Song 41, Madness en Kyo.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
18: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Overasselt zijn vandaag weer wapens gevonden. De politie wil niet zeggen waar dat is gebeurd. Gisteren werden ook al wapens gevonden na een tip over een tas waar het in zat. Het is niet bekend of de wapens te maken hebben met het extreme geweld. Daarvoor zijn 34 mensen aangehouden, 1 minder dan eerder gemeld. Inwoners van Overasselt die met vragen zitten na de gebeurtenissen deze week kunnen die morgenmiddag stellen. Er komt een speciale inloopbijeenkomst waarvan de locatie en tijd later bekend worden. Ook mensen uit buurdorp Nederasselt kunnen er terecht met vragen. De bijeenkomst is bedoeld om mensen gerust te stellen over hun veiligheid. De Oekraïense president Zelensky verwacht binnenkort in Kiev 2 Amerikaanse onderhandelaars te ontmoeten. Het zijn Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om te praten over het einde van de oorlog met Rusland. Wel gingen ze een paar keer langs in Moskou, maar daar leverden hun gesprekken niets op. En ook Frankrijk had te maken met de heetste zomer ooit gemeten. Gemiddeld werd het bijna 5 graden warmer dan in andere zomers. Verder telde Frankrijk een record van 53 hittegolfdagen en kampte het land met veel bosbranden. Ook in Nederland, België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk was het in de zomer niet eerder zo warm. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen.
18: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: stonden de sterren op één lijn.
1: They are reuniting for a series of concerts.
0: Was de strijdbel begraven.
2: Brother against brother.
0: En kwamen broeders bij elkaar voor de concertreeks van hun leven. Vanaf volgende week zie je het verhaal achter de reunietour van Oasis met de documentaire Don't Look Back in Anger. En jij kan een van de allereerste ter wereld zijn die de film ziet. Kink nodigt je uit voor een exclusieve screening van Don't Look Back in Anger in Amsterdam. Hoor jij een track van Oasis tijdens de Kink 90's Top 500? Stuur een bericht met de Kink-app en maak kans op deze belevenis op woensdag 9 september.
3: Kink Alternative Rock Radio. Kink.
4: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
9: Loco.
10: De Lulu.
9: Gek.
8: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Let's go. Mediamarkt.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
13: Sportlife. Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Kink. Dit is het station van Faith No More. Via kink.nl, de Kink app en in heel

0: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint.
5: Boost yourself.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cb-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Deze week in de bonus. Optimal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor reep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
13: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
14: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie heeft het aantal arrestaties in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn niet 35 mensen aangehouden, maar 34. Ze zitten allemaal vast en worden morgen voorgeleid. In het dorp zijn ook vandaag weer wapens gevonden, maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel. In een gevangenis in Tunesië zijn de afgelopen weken 20 mensen overleden door extreme hitte in het land. Er waren ook andere problemen, zoals langdurige stroomuitval en watertekorten. Daardoor kon de temperatuur in de gevangenis makkelijk oplopen tot 45 graden. Een mensenrechtenorganisatie vindt dat marteling. Voor de tweede keer in een week tijd zijn Indonesische scholieren ziek geworden na het eten van een gratis schoollunch van de overheid. Ruim 700 leerlingen en 25 docenten kregen klachten. Een aantal van hen ligt in het ziekenhuis. Sinds de overheid vorig jaar begon met de lunches zijn al tienduizenden Indonesiërs ziek geworden. En Volkswagen schrapt nog eens 50.000 banen bovenop de tienduizenden die al waren aangekondigd. Het concern wil op termijn 4 fabrieken sluiten en over 3 jaar het automerk Seat van de markt halen. Volkswagen heeft het lastig door de Amerikaanse importheffingen, minder verkoop in China en meer concurrentie. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen.
14: Kink.

0: deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
6: Sportlife. Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon 1 factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
9: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Elektrisch en garantie?
3: 7 stuur.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
10: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
14: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
15: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
14: Oh, en nu niet?
15: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
14: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
16: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Een gedwongen krimp van de veestapel is nodig om de afgesproken stikstofdoelen te halen, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het zal gaan om 5-10% minder vee. Alleen dan kan de stikstofuitstoot met ruim 40% omlaag. Volgens het Planbureau vragen de stikstofplannen wel het uiterste van de boeren. Het dodental van de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. 18 mensen worden nog vermist. Afgelopen weekend zonk er een veerboot met honderden mensen aan boord. Het scheepsvak werd gisteren pas gevonden. Vrijwel alle slachtoffers kwamen uit Turkije of Noord-Cyprus. Hongarije keert misschien weer terug op het Songfestival. De Hongaarse omroep zou een flinke korting van de organisatie hebben gehad op het inschrijfgeld. Hongarije deed in 2019 voor het laatst mee, maar stopte naar verluid omdat oud-premier Orbán het te gay vond. Het is nog niet duidelijk of Nederland volgend jaar weer meedoet. En een opmerkelijke oproep van het Amsterdamse stadsdeel Noord. Fiets woensdag niet de IJ-tunnel in, meldt het Parool. Woensdag is een groot deel van Amsterdam-Noord onbereikbaar vanwege de OV-staking, waar ook de pont over het IJ aan meedoet. Sommige mensen willen daarom uit protest door de IJ-tunnel fietsen, die alleen voor auto's is. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18-24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen.
16: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
4: Mm.
3: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
9: Kink. Dit is het station van Radiohead. Green Day. Te ontvangen via kink.nl, de Kink-app en in

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is toch niet genoeg, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. Bij een veerboot van Vlaardingen naar Engeland zijn 10 verstekelingen ontdekt, meldt Rijnmond. Het is niet bekend of ze naar Engeland wilden of daar net vandaan kwamen. Waarschijnlijk wilden ze meeliften in een vrachtwagen. 3 weken geleden werden er ook al verstekelingen gevonden in een Turkse vrachtwagen. In het oosten van het land is de bouw- en metaalsector met een staking begonnen. Die duurt 24 uur. Daar doen ongeveer 250 mensen mee en overdag sluiten ook mensen in de haven zich aan. De staking is tegen de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Volgende week woensdag gaat om die reden ook het OV plat. En voor het eerst geeft een Nederlandse zangeres een eigen show in de Johan Cruijff Arena. Het is Roxy Dekker die vandaag een stukje verderop begon aan 4 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. Ze maakte het nieuws bekend met een filmpje waarin een bijrol was voor Louis van Gaal. Het concert is volgend jaar op 24 april. En dan nu het weer van Weer Online. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind. Daarvoor geldt ook code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Landbouworganisatie LTO zegt dat het gedwongen krimpen van de veestapel onbespreekbaar voor ze is. Een nieuw rapport zegt dat dat toch nodig is, ondanks de stikstofplannen van het kabinet. Ook zegt de LTO dat er met bepaalde zaken in het rapport geen rekening is gehouden. De politie heeft het aantal arrestaties in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn niet 35 mensen aangehouden, maar 34. Ze zitten allemaal vast en worden morgen voorgeleid. In het dorp zijn ook afgelopen dag weer wapens gevonden, maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel. President Trump wil via het Hoge Rechtshof proberen de regels voor het stemmen per post in te perken. Een lagere rechter hield dat tegen. Trump probeert al jaren het poststemmen aan banden te leggen, want volgens hem is dat fraudegevoelig, maar dat heeft hij nooit bewezen. Een Nederlandse hoogleraar heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een opmerkelijk onderzoek. Marcel van der Heijden kreeg die voor bodemonderzoek. Hij liet 1000 mensen een katoenen onderbroek begraven. Na 2 maanden waren de meeste onderbroeken afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. En dan nu het weer van Weer Online. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind, daarvoor geldt al code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Kink.

0: Alternative Rock Radio. 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een haven in Vlaardingen zijn in een vrachtwagen 15 verstekelingen ontdekt. Er zaten ook 2 kinderen bij. Ze probeerden waarschijnlijk in de vrachtwagen mee te liften op de veerboot naar Engeland, die daar vandaan vertrekt. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. De FIFA heeft het gehad met de Europese voetbalbond UEFA. Ze beschuldigen hen van een lastercampagne tegen voorzitter Infantino. Persbureau Reuters heeft daar juridische stukken over ingezien. De UEFA kondigde eerder al aan om naar de rechter te stappen om alles over de geschrapte commerciële plannen van de FIFA boven tafel te krijgen. Volkswagen schrapt nog eens 50.000 banen bovenop de tienduizenden die al waren aangekondigd. Het concern wil op termijn 4 fabrieken sluiten en over 3 jaar het automerk Seat van de markt halen. Volkswagen heeft het lastig door de Amerikaanse importheffingen, minder verkoop in China en meer concurrentie. En het Witte Huis heeft een website gelanceerd waar je Trump-gerelateerde spelletjes kunt spelen. Die spelletjes zijn niet onomstreden. Zo is er een soort Tetris waarbij je een grensmuur moet bouwen. En een snake-achtig spel waarbij je migranten het land uit moet zetten. En dan nu het weer van Weer Online. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind, daarvoor geldt al code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.